Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

de Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haag. Den Haag.

0: het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.
1: Everybody get up.

Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politieinzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: wie ben je?
1: De zomer klinkt Haags. Alleen op Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. De Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit

0: 6 uur. Ik ben Jolanda Baaiens. Het nieuwe stadsbestuur zet een streep door het plan voor tijdelijke huisvesting van zo'n 320 arbeidsmigranten bij de Uithof. Het vorige college wilde daar woonruimte maken voor arbeidsmigranten die nu verspreid over Haagse wijken wonen. Zo moest de druk op woningen in die wijken worden verminderd. De nieuwe coalitie vindt de locatie aan de Jaap-Edeweg niet geschikt en wil daarom van het plan afzien. Een vrouw uit Den Haag die heeft bekend haar man te hebben vergiftigd, zegt dat ze dat deed omdat ze doodsbang voor hem was. Volgens haar advocaat werd ze bedreigd en voortdurend gecontroleerd, onder meer met 13 camera's in huis. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en zegt dat er geen onafhankelijk bewijs is gevonden voor haar verhaal. Volgens justitie had de vrouw de dood van haar man juist goed voorbereid en had ze vooraf informatie gezocht over de werking van verschillende middelen. De zaak kwam vandaag voor het eerst voor de rechter tijdens een voorbereidende zitting. De Nederlandse Politiebond steunt de afspraak om voortaan strafrechtelijk op te treden tegen mensen die snelwegen of het spoor blokkeren. Dat kan ook gevolgen hebben voor acties van Extinction Rebellion, dat regelmatig de A12 in Den Haag bezet. De afspraak is gemaakt door burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de minister van Justitie na recente boerenprotesten. De Politiebond waarschuwt wel dat strafrechtelijk optreden veel extra werk oplevert en alleen mogelijk is als er genoeg agenten beschikbaar zijn. En een jaar na de Malieveldrellen op 20 september... wil actiegroep Extinction Rebellion de Utrechtse baan in Den Haag weer gaan blokkeren. Ook staat dan een betoging van extreem rechts gepland. En volgens een woordvoerder van de gemeente komt er, ook voor de politie inzet, erg veel samen dat weekend, want ADO Den Haag die speelt dan een thuiswedstrijd. Het weer, wisselend bewolkt en zo'n 24 graden. Morgen wordt het nog ietsjes warmer en lokaal broeierig. De dag eindigt met 's avonds knallende onweersbuien en ook morgenavond kans op hagel. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
1: Het nieuws uit Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting Wateringen. Politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. Een man is gisteren bij een Haags fastfoodrestaurant aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. En dat was niet voor het eerst. De politie nam ook de auto in beslag. De man had de auto meegenomen om nog even snel een emmertje kip te scoren. Of die de inmiddels koude kip op het politiebureau mocht opwarmen, vertelt het verhaal niet. Wel staat vast dat hij later voor de rechtbank moet verschijnen. Het weer. Vanmorgen is nog zon bij maxima rond 26 graden. Vanmiddag een enkele bui en vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen en in het weekend wisselvallig weer en nog maar zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner?
8: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Maar moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
2: Den Haag FM 92.0.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM. Het is 12 minuutjes over 7. Het wordt vandaag aardig benauwd. 27 graden en dan niet heel erg lekker zonnig. In de ochtend zometeen nog wel, maar later op de dag komen dus echt ook wolken erbij en kan het allemaal wat drukkender voelen. Dus dat wil ik jou even meegeven voor als jij nu zometeen de deur uitgaat. Bereid je daarop voor. Er kan ook regen gaan komen. Er kan echt van alles en nog wat voorbij komen. En over het weer gesproken. Want als we terugkijken naar natuurlijk afgelopen zomervakantie, kunnen we stellen dat het er aardig tropisch aan toe ging. Lekker heerlijk. Ik heb zelf ook lopen bakken in de tuin. Maar er waren ook echt van die dagen dat ik dacht, nou, hè,

doe maar niet. Hier zijn we eigenlijk toch niet helemaal voor gemaakt. En vooral die warmte in het huis, dat bleef onwijs lang hangen. En eigenlijk was het ook een beetje het gesprek van de dag afgelopen zomer. Ja, iedereen was eigenlijk aan het klagen op het weer te droog, dan weer te veel regent. In ieder geval, niemand raakt over uitgesproken. En dat is eigenlijk vrij logisch, want afgelopen zomer hebben we natuurlijk ook door heel Europa gezien dat er heel veel bosbranden waren. Nou, dat kwam dus door die extreme droogte. Maar wat is nu ook gebeurd, in Zuid-Frankrijk is er een tornado geweest. Nou, ik vind dat zelf echt heel erg intens, want toch als je het denkt over een tornado zijn het vaak wel dingen die toch wel een stuk verder van je bedshow zijn. Maar in Zuid-Frankrijk, ja, dat zijn toch bijna onze buren. Ik bedoel, je gaat België door, je bent daar in Frankrijk, niet in Zuid-Frankrijk dan. Maar ik dacht wel, oh, heel heftig. Ik ga uitzoeken hoe het daarmee gaat. Daarover later meer. Maar eerst heb ik zo meteen voor jullie Haagse muziek van Lynn Hulsman. Neem me mee. Maar voordat je dat hoort, heb ik de Gym Class Heroes. Bye bye.

Neem me mee, Lynn Hulsman. Ja, en ik gaf net al aan, ik ga het eventjes uitzoeken, want hoe zit het dus met tornado's? Er is een paar dagen geleden hier zo in Zuid-Frankrijk een tornado geweest, waarbij 41 gewonden zijn gevallen, honderden huizen, ongeveer 300 huizen zijn verwoest. De tornado is over een dorpje Pomas gegaan. En het dorpje zelf heeft ongeveer 1000 huizen. Nou ja, als je dan moet nagaan dat daar dus 300 huizen van zijn vernield of zijn beschadigd, dat dat echt wel een heel groot percentage is op die 1000. Dus dat bijna gewoon het halve dorp is verwoest door die tornado. Maar ja, even heel eerlijk, hoe ontstaat nou zoiets? En ja, dat is dus allemaal, dat heeft te maken met de luchtdruk. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld onweer en alles wat daar vooraan vooraf gaat. Maar wat ik eigenlijk meer wil weten is niet het ontstaan van een tornado, maar hoe kan het nou zo zijn dat dat hier gewoon in Europa gebeurt? En ik heb dus uitgezocht en wat blijkt, er zijn wel vaker tornado's hier zo en vooral ook in Frankrijk. Maar wat is nou het verschil tussen deze tornado en de tornado's die we normaal gesproken gewend zijn in Frankrijk? Dat is dat deze tornado dus veel groter was. Dus eigenlijk veel groter dan iedereen kon voorstellen. En dat hij dus heel snel over het dorpje heen ging en in best wel een korte tijd daar heel veel heeft vernield. Dus het is niet helemaal nieuw, maar de grootte is wel nieuw. Nou, en als je dan afvraagt, van moeten wij ons in Europa dan beter gaan voorbereiden op extreem weer? Dan is er eigenlijk maar één antwoord en dat is ja. Dat is dus wel verstandig. En niet alleen dus vanwege de tornado's, maar ook dus vanwege bijvoorbeeld zware onweersbuien of hagel. Want we hebben tegenwoordig ook van die hagel, nou dat zie je ook wel op TikTok voorbij komen. Dat is gewoon bijna zo groot als een ijsbal. Dat is ook allemaal wat er gebeurt. Extreme regen, een harde wind. En waar komt dat nou door? Nou, wetenschappers zijn dat momenteel nog aan het onderzoeken. Maar om op dit moment nu keihard te zeggen, ja, dat komt door de klimaatverandering, ja, dat weten we nog niet precies. Dus daar zijn ze nog steeds naar aan het kijken. Ik ben zelf heel erg benieuwd naar wat het dan precies zou kunnen zijn. Nou, mocht het geval zo zijn dat we hier zo in Den Haag, in ons mooie stadje, ineens een tornado krijgen, ja, dan is het gewoon heel erg verstandig om jezelf daar op dat moment goed voor, zo goed mogelijk voor te bereiden. En wat je eigenlijk moet doen of kan doen is uit de buurt blijven van ramen. En zoek bij voorkeur gewoon een beetje een lage ruimte op, zodat er ook niet veel over je heen kan vallen. Want je kan je voorstellen als je ergens binnen bent en bijvoorbeeld huis stort in, ja, dan lig je wel echt onder het puin. Dus je moet zorgen dat dat voorkomen wordt. En je wil echt niet met een helm over straat, want zo erg is het allemaal ook weer niet.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:02 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Een bijzonder moment op de Haagse Hogeschool. Docent Marcel Daniels is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding op voorstel van studenten vanwege zijn jarenlange inzet voor onderwijs over het koninkrijksrelaties en de samenwerking tussen Nederland en het Caribische deel van het koninkrijk. Dan een opvallende rechtszaak in Den Haag. Een 34-jarige Haagse vrouw heeft bekend haar 44-jarige man te hebben vergiftigd met een combinatie van medicatie en drugs. Volgens haar advocaat leefde zij in een situatie van intieme terreur en handelde ze uit extreme angst voor zichzelf en haar kinderen. Het Openbaar Ministerie zegt daar vooralsnog geen objectieve bevestiging voor te hebben gevonden en stelt juist dat de vrouw de moord heeft voorbereid. De zaak gaat op 18 november verder. En gistermiddag zaten meer dan 1000 woningen in Eskamp tijdelijk zonder stroom. De storing begon rond 2:00 en duurde ongeveer 1 uur. Netbeheerder Stedin wist het probleem daarna te verhelpen. En dan het weer. Vandaag wordt het warm en benauwd met zo'n 27 graden. Eerst zien we nog de zon, later neemt de kans op regen en onweer toe. Vooral vanavond, laat en vannacht kunnen stevige buien vallen met onweer en in een korte tijd flink wat regen.

0: A Sky Full of Stars, Coldplay. Dat hebben we natuurlijk ook halverwege augustus gehad. Ja, het was een sky full of stars. Je had eigenlijk na dus de zonsverduistering, was er in die nacht een sterrenregen. Er waren onwijs veel vallende sterren te zien. Dus ja, dat hadden we ook wel eigenlijk een beetje een sky full of, dan alleen falling stars.
1: Zanchi's Classic.
0: Vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2006. Dat is alweer 20 jaar geleden. 2006 klinkt niet ver weg, maar dat is het toch wel. En voor deze classic reizen we even van Den Haag naar Trinidad en Tobago. Isaac Blackman scoorde daar een enorme hit met een nummer dat eigenlijk alleen maar positiviteit in zich heeft. En dat je denkt, ja, ik voel me dankbaar, je voelt je goed. Het liefst spring je tot het plafond, zo goed voel jij je. Ja, en misschien is dat echt wel precies de energie die wij vandaag de dag ook nodig hebben. Ik dacht, we gaan vandaag gewoon lekker met een goede dosis energie beginnen. Een goede dosis positiviteit. Want dat is gewoon ook nodig in de wereld. Want het is bijna het einde van de zomervakantie. Dus voor jou dit positieve nummertje. Dit is van Isaac Blackman, To The Ceiling.

0: Lekkere muziek hier zo hoor, in de ochtendshow.
1: Hey joh, kom je nest uit. Sanji is er al, met de ochtendshow op de HFM.
0: Ja, het is echt wel weer tijd om op te staan hoor. Want het is inmiddels alweer 8:04. Dat betekent dat we zometeen alweer onderweg gaan naar werk, school of wat er ook allemaal op de planning staat. Zometeen het nieuws van 8:00, maar eerst. Dan hebben we nog een lekker nummertje. Hypnotized.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting Wateringen. Politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. Een man is gisteren bij een Haags fastfoodrestaurant aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. En dat was niet voor het eerst. De politie nam ook de auto in beslag. De man had de auto meegenomen om nog even snel een emmertje kip te scoren. Of die de inmiddels koude kip op het politiebureau mocht opwarmen, vertelt het verhaal niet. Wel staat vast dat hij later voor de rechtbank moet verschijnen. Het weer. Vanmorgen is nog zon bij maxima rond 26 graden. Vanmiddag een enkele bui en vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen en in het weekend wisselvallig weer en nog maar zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
7: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat jij luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is momenteel 8:06 en ik zie achter mij hier zo, want ik zit natuurlijk op het spui in de centrale bibliotheek. En als ik naar achter kijk, dan zie ik dat het aan de drukke kant is. Ja, het is toch echt wel het einde van de zomervakantie. Ja, ik ga jullie helemaal doodgooien ermee, want het is gewoon een feit. En dat is ook terug te zien in het straatbeeld. Want de afgelopen zomer heb ik steeds, als ik naar achter keek, wel echt tot 10:00 natuurlijk, totdat mijn show was afgelopen, was het gewoon aardig leeg. Zag je dat iedereen nog lekker waarschijnlijk in zijn bed lag? Of zag je 1 of 2 mensen over straat lopen? Maar nu is het toch echt wel aan de drukke kant. En over terug naar school, terug naar werk gesproken. Want volgende week beginnen de scholen officieel. Er zijn nu wel allemaal introductieweken aan de gang. Maar volgende week gaat echt het bikkelen weer beginnen. Ik heb zometeen weer back to school tips voor jou. En ook wel een beetje back to work. Want als je op vakantie bent geweest, voel je helemaal misschien wel ineens Spaans, Frans of Italiaans, waar je ook bent geweest. Ineens voel je helemaal een local vandaar en dan kom je terug hier zo in de stad. Ja, misschien weet je dan even niet meer waar je bent, maar daar ga ik jou zo meteen mee helpen. Maar eerst heb ik voor jullie Medusa klaarstaan en daarna Dinner Party van Niall Horan. En we hebben ook zo meteen de Haagse Spotlight. En dit jaar, vandaag is het een bandje, namelijk de Sound Babies. Je luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier op de Haagse FM van 7 tot 10.

0: De Haagse Spotlight.
1: Want deze week zetten we in de Haagse Spotlight een bandje. En dit bandje is eigenlijk pas aan het begin van een avontuur. De Sound Babies is een nieuwe Haagse band. En ze hebben hun eerste eigen nummer opgenomen, Rhythm of Love. Nou, en deze track die gaan we dus deze hele week hier zo in de ochtendshow met Sanji draaien. Maar allereerst heb ik ze hier zo bij mij in de studio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, jullie zijn echt nog in de kinderschoenen eigenlijk van jullie bandje.
3: Ja.
1: Nou, allereerst gefeliciteerd met het ontstaan van dit bandje. Ook.
3: Dankjewel.
1: Ja, want hoe is het ooit begonnen?
2: Ja.
3: We zijn altijd een bandje geweest in oefenruimte opnemen. Kwam niet de inbox uit. En toen, zijn we gaan zoeken naar bandleden. En toen hebben we een bassist waar we al eerder mee hadden gewerkt. En we hadden sound, we hadden Rhythm of Love. Die wouden we dus uit gaan brengen. Kijken hoe het is. We gaan naar de studio. We gaan de hele
1: Reuten met teut, alles doen. Ja.
3: Traject gaan we af tot aan de studio in de Lepelstraat en YouTube, Spotify, radio.
1: Nou, zo kan het gaan inderdaad. Ja. Zo kan het.

0: balletje rollen. Hadden jullie de droom al langer om echt ook een echt bandje op te richten?
1: Het is best wel lastig, vind ik zelf, dan om het juiste bandje bij elkaar te vinden. Omdat je te maken hebt met verschillende mensen. Dat moet net klikken, zowel muzikaal als gewone klik. En op een gegeven moment hadden we dit liedje dan, Rhythm of Love. En we hadden echt zoiets van, ja, we vonden het zelf een te gek vrolijk liedje. En we hadden zoiets van, ja, het is echt iets voor op de radio. Dus toen dachten we van, ja, we moeten het eigenlijk echt opnemen. Dus zo is het gegaan.
0: Ja.
1: En we dachten van, ja, dan we hebben nu de juiste bassist erbij. En dan zijn we nu dus op zoek naar een nieuwe drummer. En dan weet je van dat je echt een bandje wil.
0: Ja, dus er staat eigenlijk nog een plek open. Want jullie gaan ook nog volgens mij audities organiseren.
2: Klopt. 30 augustus.
1: Klopt.
2: Gaan we een drummer komt er dan. En we hopen dat het hem wordt. Dat hij bij ons past. En dan doorpakken. Nieuwe liedjes schrijven.
0: Ja, want als jullie jezelf in een genre zouden moeten plaatsen, wat zou dat dan zijn?
1: Poprock.
2: Ja, poprock. Ja, en de ethisch view willen we erin hebben. Dus zeker in Rhythm of Love hadden we echt zoiets van, ja, die moet een beetje ethisch klinken. En gitaarsolootje, die hadden we niet. Die gitaarsolo erin. En kijk wat hij doet.
0: Nou. Ja, dus jullie zitten daarin wel lekker op één lijn. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je een drummer zoekt, dat diegene ook moet denken van, ja, dit past ook natuurlijk wel bij wat ik graag zou willen doen.
1: Het is wel echt poprock, maar we zijn wel een beetje, tenminste ikzelf dan, een beetje aan het zoeken, een beetje experimenteren. De ene keer zijn het ballads, de andere keer uptempo nummers. Rhythm of Love heeft dan een beetje jaren 80 vibe. Maar het zou zomaar kunnen dat het een beetje jaren 90 wordt, of juist half elektronisch.
0: Je laat het lekker helemaal op jullie afkomen.
1: Ja, precies. Ja. Beetje, het is echt in het begin, dus dan ben je ook nog een beetje aan het experimenteren. En juist dat is ook heel erg leuk.
0: Ja, en ik denk ook belangrijk om uiteindelijk helemaal te voelen van, oké, wat is nou echt ons sound?
1: Ja, precies.
0: Ja, en ondanks dat jullie dus aan het begin staan, dat jullie eigenlijk in de kinderschoenen staan van jullie band, zijn jullie wel al niet onopgemerkt gebleven. Want jullie zitten hier bij mij in de studio, maar jullie zijn ook bijvoorbeeld bij de WOS geweest. Ja. Ja, hoe pak je dat dan aan? Hoe doe je dat?
2: Nou, het begint bij YouTube. Dan heb je nog meer streaming vorm en de radio. Maar wij hadden echt, nou, er zijn wel zo'n leuke WOS, stage hebben we dat als eerste gedaan. Nou, en dat heb je heel goed aan en afgekondigd. En nou hier.
1: Ja. Gewoon opsturen en we hadden het helemaal niet verwacht.
0: Nee.
1: Dus, maar we krijgen er hele leuke reacties op.
0: Ja, inderdaad. Ja, en dat is ook echt iets wat ik wil meegeven graag. Want soms dan maken mensen muziek of dan zijn ze heel lang bezig. En dan denken ze, hè, waarom komen we nou nergens op de radio? Maar het is ook heel erg inderdaad zelf lekker outreachend zijn. En zelf durven te mailen, durven te bellen en laten weten dat je er bent. Dus dat doen jullie al heel erg goed.
1: Ja, dank je.
0: Ja. Ja, jullie hebben dus eigenlijk jullie droom werkelijkheid gemaakt. Dus jullie zijn een band begonnen. Als jullie nu verder gaan dromen, hoe ziet dan de band er over, laat zeggen, 2 jaar uit? Wat is jullie ultieme droom waar jullie over 2 jaar staan?
1: Oeh. Nou, in ieder geval vaste club mensen. Dus in ieder geval een goede drummer erbij. Dus mochten mensen nog interesse hebben, dan kunnen ze mailen naar thesoundbabies@gmail.com als je auditie wil doen. En over 2 jaar, ja, veel nummers gemaakt in ieder geval. En opgenomen, goed opgenomen. En het liefst videoclipjes erbij. Dus ik vind het zelf heel erg leuk om creatief daarmee bezig te zijn. Maar dat staat ook in de kinderschoenen.
2: Dus, en live spelen als het hier en daar.
0: Ja.
1: Ervaring op doen.
0: Ja, Den Haag heeft natuurlijk superveel plekken waar je kan spelen. Want staat er al iets op de planning waar jullie binnenkort live mogen spelen?
2: Nou, zover zijn we nog niet. Eerst, zij schrijft alle liedjes zelf. Zij schrijft de songs en dat doet ze best snel. En dan krijgen wij de liedjes binnen en dan mogen wij erin gaan kleuren. Lekker veel gitaar erin. De bas die doet zijn, dat is niet de minste, Harry Smets. En als de drummer, als we een goede drummer hebben en we blijven lekker bij elkaar, ja, dan.
1: En het voelt goed, dan kan je gaan optreden inderdaad.
0: Ja, maar
1: we zijn wel gevraagd een keer voor het Spotlight Festival.
0: Ja, dat is binnenkort.
1: Ja, en voor WOS Radio dus.
0: Ja.
1: Maar ja, we hebben nu geen drummer en we hebben 1 liedje. Dus ja, je moet toch een repertoire hebben.
0: Ja, dus daar gaan jullie nu aan werken. Nou, dat jullie nu al zijn gevraagd, dat is natuurlijk hartstikke goed. Ik ben benieuwd naar wat er dan allemaal nog meer gaat komen. We gaan zo meteen ook luisteren naar Rhythm of Love. Wat kunnen mensen van dit nummer verwachten?
1: Een lekker uptempo, nummer over de liefde waar je vrolijk van wordt.
0: Nou, ik heb heel erg veel zin om naar dit nummer te luisteren. En natuurlijk ook heel veel succes met jullie zoektocht. Dus ben jij een drummer en heb je zoiets van... oh, ik zoek nog een band waarbij ik me wil aansluiten... stuur dan een mailtje naar thesoundbabies@gmail.com. Dit is Rhythm of Love.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: De Vrijmibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Een bijzonder moment op de Haagse Hogeschool. Docent Marcel Daniels is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding op voorstel van studenten. Dan een opvallende rechtszaak. Een 34-jarige vrouw heeft bekend haar 44-jarige man te hebben vergiftigd met een combinatie van medicijnen en drugs. Volgens haar advocaat leefde zij in een situatie van intieme terreur en handelde ze uit extreme angst voor zichzelf en haar kinderen. Het Openbaar Ministerie zegt daar vooralsnog geen objectieve bevestiging voor te hebben gevonden en stelt juist dat de vrouw de moord heeft voorbereid. De zaak gaat op 18 november verder. En gistermiddag zaten meer dan 1000 woningen in Eskamp tijdelijk zonder stroom. De storing begon rond 2:00 en duurde ongeveer 1 uur. Netbeheerder Stedin wist het probleem daarna te verhelpen. En dan het weer. Vandaag wordt het warm en benauwd met zo'n 27 graden. Eerst zien we nog de zon, later neemt de kans op regen en onweer toe. Vooral vanavond, laat en vannacht kunnen stevige buien vallen met onweer en in een korte tijd flink wat regen.

0: Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji. Laten we gaan van Nano. Lekker nummertje hoor.
1: Hey joh, kom je nest uit. Sanji is er al met de ochtendshow op de Haag FM.
0: Ja, we zijn alweer lekker aanwezig, want we zijn allemaal weer een beetje aan de bak aan het gaan. Back to school, de introductieweken zijn op dit moment aan de gang. Volgende week gaat de school echt weer officieel open. Er zijn ook allemaal mensen weer terug van vakantie die weer aan het werk zijn, die weer aan het zwoegen en aan het zweten zijn. En ik had zoiets van, ja, ik kan daar wel op mee. En vooral in de volgende rubriek.
2: Plaat van de week.
0: Want de plaat van de week heb ik helemaal gewijd aan weer terug naar werk, school. Terug naar het normale leven gaan. Uitslapen kan je vergeten. Broodtrommeltjes moeten weer gevuld worden de avond van tevoren. Vroeg naar bed. Plannen. Organiseren. Ja, we worden weer aan het werk gezet. En als iemand iets weet van werken, dan is dat wel Rihanna en Drake. Dit is de plaat van de week. Work.

Casanova. En daarvoor hoorde de plaat van de week, Work van Rihanna featuring Drake. Ja, en Work is natuurlijk gekozen omdat we gaan weer terug naar de realiteit. Ik wil zeggen back to school, maar sommigen gaan natuurlijk back to work. Dus ik noem het eigenlijk back to reality. En ik heb daar eigenlijk een heel item ook aan gewijd. Want ik dacht, weet je, back to reality, dat kan soms nogal lastig zijn. En ik ga jou vandaag tips geven waar jij wat aan hebt. Want hoe ga je ineens weer van 6 weken zomervakantie terug naar school, terug naar werk, terug naar de realiteit? En allereerst is het belangrijk om jouw slaapritme weer helemaal terug te gooien naar hoe het moet. Dus niet meer om zondagavond om 1:30 s'nachts denken, oh shit, morgen gaat hij werken om 7 uur. Want dan wordt het gewoon echt janken bij je ontbijt. Laten we even eerlijk zijn. Dus de komende dagen, of gewoon aankomend weekend, ga je gewoon je wekkertje in de avond zetten. Ja, nu denk je, wekker in de avond? Ja. Want die wekker wordt jouw herinnering om naar je nest te gaan. Ik meen het serieus, want je lichaam moet weer helemaal wennen aan een ander ritme. Want het is gewoon bewezen dat we het heel fijn vinden om op hetzelfde moment naar bed te gaan en op hetzelfde moment op te staan. En als jij dus de afgelopen periode lekker laat in bed bent gegaan, lekker lang hebt uitgeslapen, dan kan het nog een struggle zijn om weer in een nieuwe ritme terug te gaan komen. Het back to reality ritme. Een ander tipje die ik met jou mee wil geven is dat het echt super belangrijk is om te ontbijten. En dit is sowieso al jarenlang een discussie, want je hebt mensen die niet ontbijten en je hebt mensen die wel ontbijten. Het is gewoon echt belangrijk om toch iets te eten. Al is het maar iets heel erg kleins, want dat geeft toch wel even weer je lichaam die boost van, hey, we zijn wakker, we gaan ervoor. Je hele metabolisme systeem wordt geactiveerd. Toch best wel belangrijk. En nog een derde tip. Wat ik zelf eerlijk gezegd niet doe en niet kan. Maar ik hoop dat jij het wel kan. En ik wil het aan je meegeven. Dat is leg in de avond of als je spullen klaar. Zoals bijvoorbeeld je kleding, tas, sleutels, oplader, whatever je mee moet nemen. Als dat alvast klaar staat, dan ben je in de ochtend niet aan het zoeken en niet aan het stressen van wat je aan moet doen. En dit wil ik eigenlijk meegeven aan degene die zich wel van tevoren kan inleven met, oh, wat wil ik morgen aandoen? Want heel eerlijk, mijn tas klaarleggen, ja, dat kan ik. Maar de avond van tevoren bedenken wat je aandoet, nee. Ik heb het ooit geprobeerd, gaat er niet in. 'S Ochtends sta ik op, ik weet nog niet hoe ik mij voel. En dan pas ga ik besluiten, ja, hoe voel ik mij vandaag? Wat wil ik aan? Ja, ik vind het heel lastig om dat van tevoren te bedenken. Dat is echt niks voor mij. Dus als jij zegt van, ja, mij boeit het allemaal niet zo, dan leg het van tevoren klaar. Want dan kan je in de ochtend gewoon heel snel letterlijk een schema afgaan. Douchen, aankleden, ontbijten, deur uit. Hoe jij het ook wil aanpakken, ik wens je in ieder geval heel veel succes in het teruggaan naar de realiteit.

Fever Dream van Alex Warwin hier in de ochtendshow met Sanji. En het is bijna tijd voor het nieuws van 9 uur. Maar we gaan eerst naar een lekker nummertje. Still.

0: Kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070 307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting Wateringen. Politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. Een man is gisteren bij een Haags fastfoodrestaurant aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. En dat was niet voor het eerst. De politie nam ook de auto in beslag. De man had de auto meegenomen om nog even snel een emmertje kip te scoren. Of die de inmiddels koude kip op het politiebureau mocht opwarmen, vertelt het verhaal niet. Wel staat vast dat hij later voor de rechtbank moet verschijnen. Het weer. Vanmorgen is nog zon bij maxima rond 26 graden. Vanmiddag een enkele bui en vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen en in het weekend wisselvallig weer en nog maar zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: breakup in reverse. Teddy Swims.
1: De Ochtendshow met Sanji.
0: Goedemorgen, dit is het laatste uurtje van De Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. En in het laatste uurtje gaan we zo meteen even kijken van, speelt er nou wat rondom politiek hier zo in Den Haag? Want de zomervakantie loopt op zijn einde. En dat betekent volgens mij dat het ook hier zo in het politieke landschap weer wat drukker gaat worden. Nou, daarover komt mijn collega Maxime Kok zo meteen van alles en nog wat vertellen. Ik heb natuurlijk ook weer heerlijke muziek voor jou klaarstaan. We gaan zo meteen luisteren naar Eminem featuring Rihanna met The Monster.

Living for Kensington. En ik heb vandaag de lijnen opengezet, want ik dacht, ja, het is misschien wel heel erg leuk als jij een verzoekje kan indienen. Dan heb jij zoiets van, ja, het is donderdagochtend richting het weekend. Ik heb echt een speciaal nummer waar ik nu zin in heb. Of een nummer wat jouw ochtend gewoon vooral heel erg goed laat voelen. Laat het me dan even weten. Je mag mij een appje sturen. Dat mag naar 070-307-8899. Geef erbij aan waarom je dit nummer zo graag wilt horen. Het kan natuurlijk ook terugblikken op de vakantie. Wat voor gevoel gaf de vakantie jou? Ik hoor natuurlijk hartstikke graag. En ik draai zo meteen natuurlijk dan met alle liefde het nummertje wat jij wil horen.

Coming Home, Tim Akkerman. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En ik heb jou zojuist gevraagd om mij een appje te sturen. Dat kan naar 070-307-8899. Want jij kan vandaag een verzoekje doen. En het eerste verzoekje is al binnengekomen. En dit is van een band. Het is een opkomende band. Ik ken het zelf persoonlijk nog niet. Ik ben er heel erg benieuwd naar. De band heet Arkayla. Het komt uit Groot-Brittannië. Binnenkort komen ze ook een keer hier zo optreden in Nederland. Nou, wanneer en hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Ik weet wel dat deze luisteraar daar in ieder geval naartoe gaat. En het nummer dat deze luisteraar wilt horen is One Kid. Nou, ik ben denk ik net zo nieuwsgierig als jou. En ik denk, weet je wat, we gaan het gewoon lekker luisteren. Dus hier is jouw verzoekje.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. Een opvallende rechtszaak. Een 34-jarige vrouw heeft bekend haar 44-jarige man te hebben vergiftigd met een combinatie van medicijnen en drugs. Volgens haar advocaat leefde zij in een situatie van intieme terreur en handelde ze uit extreme angst voor zichzelf en haar kinderen. Het Openbaar Ministerie zegt daar vooralsnog geen objectieve bevestiging voor te hebben gevonden en stelt juist de vrouw dat ze de moord heeft voorbereid. De zaak gaat op 18 november verder. Gistermiddag zaten meer dan 1000 woningen in Eskamp tijdelijk zonder stroom. De storing begon rond 2 uur en duurde ongeveer 1 uur. Netbeheerder Stedin wist het probleem daarna te verhelpen. En dan het weer. Vandaag wordt het warm en benauwd met zo'n 27 graden. Eerst zien we nog wat zon, later neemt de kans op regen en onweer toe. Vooral vanavond, laat en vannacht kunnen stevige buien vallen. Met onweer en in een korte tijd flink wat regen.
0: Het

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ja, de politiek gaat echt wel weer van start, want de zomervakantie komt op zijn einde. En om ons helemaal weer op de hoogte te brengen van alles wat er speelt in het politiek landschap, heb ik hier zo bij mij in de studio politiek verslaggever Maxime Kok. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen. Ja, alles gaat weer een beetje beginnen. Ik zie het ook, als ik naar buiten kijk, zie ik alweer meer mensen op straat. Ja. Mensen zijn bezig met de introductieweek.
2: Nou, en als je goed oplet, als je ze kent, dan merk je ook dat hier in dat steegje tussen de bibliotheek en waar in de toekomst West Den Haag moet gaan komen, dat daar al heel wat raadsleden, wethouders en zo richting het stadhuis lopen. Het begint echt al een beetje te gaan lopen, ja.
1: Ja, alles begint inderdaad weer lekker van start te gaan. Dat is natuurlijk, denk ik, hartstikke fijn. Vooral ook met de coalitie en alles. Dat is natuurlijk rond, maar wat ze uiteindelijk gaan doen.
2: Ja, nu moeten ze echt gaan starten. Nou, ze hebben natuurlijk even een zomer gehad om even bij te komen. Het was ook een hectisch jaar. Niet alleen voor hun, voor ons ook als journalisten.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk de verkiezingen gehad, waar ze al eigenlijk vanaf vorige zomer bij WB zijn geweest. Dan komen de verkiezingen in maart. Maar ja, dan begint dat hele proces met die formatie. En dat is twee keer uit de hand gelopen. En dan op een gegeven moment is die presentatie nog. Dat was allemaal net voor de zomer. Dus toen hebben ze gezegd, we doen de zomer even rustig aan. Iedereen gewoon even inlezen of op vakantie. Ook wel verdiend. En dan gaan we daarna goed aan de slag. Maar er zijn wel twee dingen die er in de zomer in briefvorm al uit zijn gegaan. En dat is toch een beetje een soort van wanneer je auto uitparkeert om dan daarna weg te gaan rijden. Dus we hebben twee verzoeken tot intrekkingen gedaan. We hebben eentje al besproken eerder. Dat ging om de Den Haagse culturele hoofdstad in 2033. Daar willen ze van afzien. Vinden ze te veel geld kosten, willen ze liever gewoon direct in de cultuursector pompen. En nu gaat het om een arbeidsmigrantenhotel. Ja, hotel is een beetje een raar woord. Het gaat wel echt om huisvesting. Bij de Uithof, waar ze vanaf willen zien.
1: Ja, en dan vraag ik me af van oké, waarom willen ze daar dan van afzien? Ik denk ook weer gelijk zelf aan de Sportlaan als ik dit hoor.
2: Ja, maar dit is wel echt andere opvang. Want bij de Sportlaan ging het echt om asielopvang. En opvang van verschillende doelgroepen. Denk ook aan dak- en thuisloze gezinnen, studenten.
1: Jonge moeders.
2: Jonge moeders, staatshouders ook nog. Maar dit gaat echt om arbeidsmigranten. Die hebben ze. Het plan was eerst, die zetten we daarin. Daar hebben ze dan plek voor ongeveer 320 mensen. Want dan zit je ook dicht bij je werk. Heel veel arbeidsmigranten wonen in Den Haag, werken in het Westland bijvoorbeeld. Nou, vanaf de Uithof is het drie keer om en dan ben je er eigenlijk. Maar ja, de nieuwe coalitie wil dan toch dat niet in ieder geval. Zeker niet op die locatie. De Uithof wordt sowieso best gespaard in het nieuwe coalitieakkoord. We hebben naast dit ook gezien dat een verhuizing van een koffieshop naar de Uithof van de baan is. Die moest uit de Wijmerstraat komen. Op de Wijmerstraat zitten veel koffieshops, willen ze minder. Maar ja, dan vinden ze dit daar net niet een goede plek voor. Was ook het idee van, dan kunnen mensen uit Westland er makkelijk naartoe. En daarnaast wordt het ook gespaard van betaald parkeren. De uitbreiding van betaald parkeren wordt een halt toegeroepen in meerdere wijken, waaronder ook bij de Uithof. En de parkeerplaats daar, die krijgt een opknapbeurt. Dus ja, de Uithof is er eigenlijk als een van de uitblinkers uitgekomen uit het coalitieakkoord.
1: Ja, ik moet zeggen, die komt er zo aardig goed uit natuurlijk. Ja. Nou, wat ik me wel kan begrijpen natuurlijk is, ja, er moeten daar dus 320 woningen of ja, hotel...
2: Ja, bedden eigenlijk.
1: Bedden
2: ja.
1: Zouden er moeten komen. Die moeten er alsnog wel komen.
2: Ja, dit is niet zoals bijvoorbeeld een asielopvang, dat we echt een spreidingswet hebben waar we aan moeten voldoen. Maar het idee was inderdaad wel, we zetten daar 320 mensen neer, zodat die niet meer in onze Haagse wijken wonen. En ja, daarbij de overlast die daarbij gepaard gaat. Het ligt niet aan hun specifiek, maar het is vaak ook omdat zij met korte werkduur werken bijvoorbeeld. Dat ze dan heel snel weer op straat komen te staan. Dan zetten ze ook vaak de hele inboedel op straat. De eigenaar van het pand, niet de arbeidsmigranten zelf. En dat is hoe we aan matrassendag komen regelmatig. Maar ook denk bijvoorbeeld ook aan overlast door mensen die opeens op straat komen te staan als ze hun werk kwijtraken en dan dakloos worden. Gebeurt ook best veel natuurlijk. Dus als je dat allemaal een beetje tegen kan gaan door op die locatie mensen een huis te geven, die daar al eerder ook zaten, want er was eerder ook al een soort van arbeidsmigrantenhotel daar. Ja, dan zou dat een ideale optie zijn geweest. Maar daar denkt deze nieuwe coalitie toch anders over.
1: Nee, dus dat gaat er dan toch niet komen. Ja, ik denk inderdaad voor mensen die dan in de Uithof wonen, ja, geen betaald parkeren, waar iedereen in Den Haag natuurlijk bang voor was. Want het kwam steeds verder naar achter of alle kanten eigenlijk op van...
2: Het plan was eigenlijk gewoon uiteindelijk dat heel Den Haag betaald parkeren werd. Dat was gewoon het plan. Gewoon, dan hebben we het maar gewoon gehad. Alles te betaald parkeren en dan kijken we daarna verder. Daar denkt deze nieuwe coalitie zeker anders over. En die hebben gezegd, nou, we houden het tot waar het nu is. Alleen in Houtwijk gaan ze door met de uitbreiding, omdat daar echt een hoge parkeerdruk ligt. En dan moet die parkeerdruk weer leidend zijn. Dus het moet eerst echt heel druk in je wijk zijn voordat ze gaan nadenken over betaald parkeren.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo dat ze wel zoiets hebben van, joh, de auto moet ook wel door de stad. Ik maak even een zijstraatje. Maar bijvoorbeeld nu ook op de Hoefkade, dat je die pollers, die staan nu natuurlijk naar beneden.
2: Ja, ze zijn er eigenlijk gewoon uitgehaald.
1: Ja. En als je daar nu rijdt, krijg je alsnog wel een boete.
2: Ja.
1: Is het zo, of verwacht jij dat ze uiteindelijk die weg weer helemaal open gaan stellen, dat dat weer gewoon een doorgang wordt?
2: Nou, dat verwacht ik zeker, want dat staat in hun coalitieakkoord. Dat zijn natuurlijk ook wel twee partijen die daar heel erg voor strijden. Die zitten nu in het college, Hart Vandaag en Denk. Die waren allebei gewoon voor het opnieuw opengooien van die Hoefkade. Wel het liefst met drempels, zodat mensen niet die enorme snelheid erin gaan bouwen die er vroeger in zat vaak. Maar ze willen het wel weer gewoon opengooien. Want nu is het inderdaad alleen camera's en mensen met een ontheffing. Het zijn vaak mensen die er om me heen wonen. Die mogen er dan doorheen. Dus stel, je woont net twee straatjes verwijderd van die Hoefkade. En je wilt vanaf daar naar Den Haag wel een spoor. Dan kan je er nog wel doorheen. Maar voor de gemiddelde automobilist. Maar ja, als ik er doorheen rijd, krijg ik een boete.
1: Ja, precies. Ja, en dat levert ze aardig veel geld op, heb ik voorbij zien komen.
2: Ja, maar in het stadhuis hoor je ook, was het maar zo. Want heel veel van die boetes die gaan allemaal naar het Rijk toe. Dus de gemeente die verdient daar niks aan. Dat zouden ze heel graag willen, want dan kan je er ook nog zelf iets mee doen. Misschien dus bijvoorbeeld de mobiliteit verbeteren. Maar nee, dat geld gaat allemaal direct naar ons grote broer hier op de turfmarkt. Ja. En daar ziet de gemeente jammer genoeg heel weinig van terug.
1: Ja, dat is dan inderdaad wel balend. Dan is het auto toch wel weer een mooie investering voor de stad zijn.
2: Ja, en ze hebben nog wel gedacht aan bijvoorbeeld dat je dan in plaats van een boete een soort van dagontheffing krijgt. Dat is dan een boete, maar die in je als de gemeente. En dan kan je op die manier nog wel het geld terugkrijgen. Maar ik denk niet dat dat er toe gaat komen. Ze willen hem eigenlijk gewoon weer opengooien, zodat iedereen er weer doorheen kan. Maar wel rustig.
1: Ja, wel rustig. Nou, dankjewel, Maxime. Ik ben weer helemaal op de hoogte over deze dingen. Zijn er nog dingen waarvan je denkt van, oh ja, dit is ook nog wel echt belangrijk om nog even aan te snijden?
2: Ja, eigenlijk het enige wat ik dan nog daar heel snel even voor wil kapen is dat mijn vader jarig is vandaag. Dus die wil ik deze nog even feliciteren. Voor de rest is het nog heel even een paar dagjes rustig. En dan begint het echt voor ons.
1: Ja, en natuurlijk voor jouw vader. Hè? Van wat voor muziek houdt jouw vader?
2: Mijn vader is niet een hele grote muziekluisteraar. Die luistert gewoon een beetje naar de radio, zoals nu hopelijk. Ik vraag me al, ik ben benieuwd welk nummer er nu in de lijst staat.
1: Ja, nu staat er I Knew It, I Love You van Taylor Swift. Maar heb je iets van, nee, ik wil eigenlijk een ander nummertje?
2: Nee, ja, daar had ik me eigenlijk op voor moeten bereiden. Nee, ik zou zeggen, doe anders maar iets van Anouk. Dat valt in ons huishouden altijd wel goed. Dat valt misschien beter bij mijn moeder dan bij mijn vader. Maar die kan het vast ook wel waarderen.
1: Die kan dat vast wel waarderen, inderdaad. Kijk, nou, dan pak ik even Anouk erbij. Hupsakee. En dan, Girl doe ik dan maar niet op zijn verjaardag.
2: Nobody's Wife is ook wel een interessante keuze om niet te doen.
1: Nee, ik wou net zeggen, dat zijn wel de twee die... weet je wat ik doe? Only You.
2: Kijk, dat vind ik een prachtig nummer.
1: Speciaal voor jouw vader. En natuurlijk van harte gefeliciteerd voor je vader. En ga er lekker van genieten.
2: Komt helemaal goed.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Yes, want jullie hebben zometeen Haags bakkie met Chicky.
1: Yes.
0: Ben je er helemaal ready voor?
1: Sowieso, altijd.
0: Ja. Altijd. Ready geboren.
1: Ja, nee, dit is 10 uur, dus dan ben ik al lang wakker. Ik moet zeggen, ik heb 2 hele drukke weken achter de rug. Dus deze week, ja, ik sta normaal altijd om 5 uur op. Maar deze week lukt me dat niet.
0: Nee, dat vind ik
1: ook
0: niet gek.
1: Deze week word ik wel rond 6 uur wakker zo'n beetje. Want ik heb toch die biologische klok nog wel. Maar ik ga dan niet opstaan. Ik doe dan even chill. En dan sta ik 7 uur op of zo, ja.
0: Maar als jouw wekker dan altijd om 5 uur gaat...
1: Nee, maar wekker gaat niet.
0: Je bent gewoon altijd om 5 uur wakker.
1: Ik zet nooit mijn wekker. Ik haat de wekker. Ik ben ook een snoezer.
0: Ja.
1: Ik zie jou helemaal kijken.
0: Huh? Maar jij wordt gewoon 5 uur wakker?
1: Ja.
0: En wat doe je dan om 5 uur? Kijk, ik sta om 5 uur op, maar ik begin
1: niet,
0: om 7 uur.
1: Niet vrijmiddag.
0: Ja.
1: Ja. Nee, ja, ik begin mijn ochtend altijd met mediteren. Dan ga ik de yogamat op, ga ik journalen. En dan ga ik wandelen, meestal door de duinen en over het strand. En dan, of soms hardlopen. En dan begint mijn dag. En dan heb ik gewoon al heel... En dan vaak ga ik wel een beetje werken... Want dan, ik vind dat helemaal lekker. Want ja, om 6 uur 's morgens of om 7 uur 's morgens... ja, dan word je niet altijd lastiggevallen met allemaal vragen en allemaal mailtjes. Dus dan kan ik alles in alle rust wegwerken. Of ik kan zelf schrijven. Ik ben bezig met een boek. Dus dan ga ik schrijven en dan heb ik gewoon geen afleiding. Want ja, op een gegeven moment als de dag begint en iedereen wakker is... ja, dan krijg je weer een appje en dan dit en dan dat. En dan, ja, ben ik gewoon afgeleid. En dan in de ochtend, ja... Dan heb ik al bergen met werk verzet. En dan begint, zeg maar, tussen aanhalingstekens de normale werkdag. Maar deze week ben ik niet zo actief. Ben ik gewoon chill in de ochtend.
0: Ja, maar ja, dat is wel verdiend. Want je hebt natuurlijk een hele drukke periode, druk weekend
1: Zeker.
0: Achter de rug. Dus
1: even chill.
0: Even ademhalen, ja, ook
1: ja,
0: belangrijk.
1: Ja, ja, ja, dus ik ben helemaal klaar daarvoor. En helemaal chill relaxed.
0: Helemaal chill relaxed.
1: Ja.
0: Helemaal zen.
1: Ja.
0: Maar ja, je begint elke dag met meditatie. Dat brengt sowieso, denk ik, al een soort rust met zich mee.
1: Zeker. En ja. Focus. Rust, focus, dankbaarheid.
0: Ja, ja, hartstikke mooi. Ja, love that. En wat ga je vandaag in Haags bakkie doen?
1: Nou, er was bij de SAF, oftewel Saffernien Lomanplein... was daar een plekje waar echt het altijd druk is. En ik ben daar ook heel vaak geweest. Toen ik daar nog op de middelbare school zat... op het Sint-Jans College, wat tegenwoordig Hofstad is... ging ik daar al naartoe in mijn tussenuur. En ja, daar zitten ook altijd best wel veel oudjes uit de buurt. Het is echt zo'n plek waar mensen altijd samenkomen. Maar ik heb ook wel eens met mijn dochter daar geluncht toen ze klein was. En zo. Later met mijn kleindochter. Nou ja, anyhow. En die plek was ineens dicht.
0: Jij denkt wat?
1: Ja, dus ja, dat is dan echt zo'n plek dat je denkt... hé, maar ze zijn weer open. Dus dat is echt superleuk. En één iemand die daar echt al heel lang werkte... en nu nog steeds werkt... want dat is natuurlijk een vertrouwd gezicht voor de buurt. Ja, die is hier. Dus daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En wat ik ook leuk vind... ik heb de hele week al nieuwe muziek. En deze dag ook. Dus ik ga contact zoeken met Soldier. Een nieuw nummer. En ja, hij is echt van de hip-hop. Maar tegenwoordig ook een beetje meer zang. En hij kan heel goed zingen. Dus ja, nou ja, dat.
0: Ja,
1: onder andere.
0: Ja, dus genoeg dingen gaan er weer allemaal voorbij komen.
1: Ja.
0: Dus lekker blijven luisteren tussen 10 en 12 naar Haagsbakkie met Chicky.
1: Yay.

0: Zappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting Wateringen. Politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. Een man is gisteren bij een Haags fastfoodrestaurant aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. En dat was niet voor het eerst. De politie nam ook de auto in beslag. De man had de auto meegenomen om nog even snel een emmertje kip te scoren. Of die de inmiddels koude kip op het politiebureau mocht opwarmen, vertelt het verhaal niet. Wel staat vast dat hij later voor de rechtbank moet verschijnen. Het weer. Vanmorgen is nog zon bij maxima rond 26 graden. Vanmiddag een enkele bui en vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen en in het weekend wisselvallig weer en nog maar zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
0: Bakkie met Jessica Mendels.
8: 100% Haags. Ja, goedemorgen. Niet met Jessica, maar met Chickie. We beginnen met Riptide.

0: Oh, tot het schip vergaat, venster. Gewoon uit Den Haag, Haagse muziek. Tot het schip vergaat, venster, hier op Den Haag FM. En je luistert weer naar...
1: Haags Bakkie.
0: Yes, leuk dat je weer luistert. Tot 12 uur ben ik bij je. Het is 10:11. Ik zit midden in de stad natuurlijk, in de bibliotheek. En ik heb alweer twee leuke gasten op de... koffie, thee. Alleen ze zijn echt hele goedkope gasten. Want ze hoeven geen bakkie. Patrice en Ivo, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ja. Hey, gezellig dat jullie er zijn. En ik vertelde het net al aan mijn collega Sanji. Ja, jullie zijn van de SAF, van het Saffornien Lohmanplein. Ja, zeggen jullie ook SAF, net als ik?
3: Ja, SAF.
0: Ja, hè, de SAF. Komen jullie uit de buurt van de SAF of wonen jullie ergens, ergens anders?
3: Ik kom uit de buurt van het SAF, ja.
0: Oh, en jij?
2: Nou, ik woon lekker in Rijswijk, dus dan heb je een beetje afstand. Als je privé onderweg bent, dan is het leuk om niet altijd je consumenten te zien. Dus dat is even iets minder...
0: Iets minder dichtbij.
2: Precies.
0: Ja, dus jij komt ze niet tegen als je even een boodschap aan het halen bent.
2: En dat heeft soms wel je voordelen, want dan kan je gewoon undercover op straat.
0: Ja. Ja, ik heb het over Brasserie Mondriaan. Dat zit op het Saffornien Lohmanplein in het winkelcentrum. Ja, en ik zei net al... Oh my god, ik weet niet eens hoe lang het al bestaat, maar het zit er echt al heel lang. Want toen ik op de middelbare school zat, ja, toen heette het nog het Sint-Jans College. En tegenwoordig is het Hofstad. Ja, je lacht, want dan verklap ik meteen mijn leeftijd. Dat is heel lang geleden, inderdaad. Ja, en toen zat ik er in mijn lunchpauze, als ik een tussenuur had of zo, dan gingen we daar zitten. En ik weet nog één keer... ik heb trouwens wel nog meegemaakt dat het Sint-Jans College met het Groen van Prinster College ging fuseren. En toen werd het dus Hofstad. Ja. En toen... legendarisch, tenminste, vond ik. Ik was dus... Ik kwam dus in de klas met andere mensen van dus die andere school. Want we gingen fuseren dat jaar. En toen zei... Nou, ik mag natuurlijk voorstellen... Oh ja, we weten wie jij bent. Want jij bent toen van de trap gevallen bij Mondriaan. Ik ben één keer dus van de trap gevallen. Ja. Ja, en dat had dus iedereen onthouden van alle scholen in de omgeving. Want het Dalton College zit er natuurlijk ook om de hoek.
3: Ja, precies.
0: Maris tegenwoordig zit er ook.
3: Was dat vroeger.
0: Ja, ja, maar Westhagen zat toen op de Mien. Dus dat was een stukje verder. Maar nu zit dat om de hoek.
3: Absoluut.
0: Ja, precies. Ja. Dus jullie hebben heel veel scholen in de omgeving. Ja. Ik weet niet of dat jullie doelgroep ook is. Want als ik boodschapjes haal daar, ja, dan zit het daar vol. En jong en oud, maar vooral ook veel oudjes die lekker een bakkie komen doen.
3: Ja, precies. Het is een soort ontmoetingsplek ook voor de oudere mensen.
0: Ja, hè? Ja, dat dacht ik al. Ja, want toen ineens, ik weet niet eens meer wanneer, maar dat weten jullie wel natuurlijk. Toen was het er niet meer, waren jullie dicht. Ja. En toen viel er echt een heel groot gat, denk ik, voor
3: Zeker.
0: Mensen. Vertel, wat was er gebeurd?
3: Ja, dat weet ik zelf ook niet. Ik weet dat ik wel op de dag van... dat we op de dag zelf hoorden dat ze faillissement hadden aangevraagd.
0: Oh, verdrietig.
3: En, was heel verdrietig.
0: Ja.
3: Maar ja, wat er verder is gebeurd, ik weet het niet.
0: En hoe lang zijn jullie dicht geweest?
2: Zes maanden.
3: Zes maanden.
0: Ja, echt een half jaar. Ja. Wauw. Ja. En jij werkte er al 26 jaar, hè?
3: Ja, ik ben wel vier keer weg geweest, hoor. Met coronatijd heb ik in het ziekenhuis gewerkt. Maar ja, ik ben net Heintje Davids, ik kom altijd terug.
0: Oh. Ja, want wat is er zo leuk aan deze plek?
3: Ja, de mensen. De mensen die je gewoon een heel goed gevoel geven, elke dag weer. En ik ben blij dat ik die mensen dat ook mag geven.
0: Wauw, mooi.
3: Ja.
0: Ja,
2: er zit gewoon een goede sfeer in dat winkelcentrum. Je hebt gewoon goede winkels. Leuke. En daardoor trek je natuurlijk ook toch wel wat mensen die gewoon ook de tijd nemen. Omdat de kwaliteit qua winkels ook hoogwaardig is.
3: Ja.
2: Dus je hebt daardoor gewoon een relaxte sfeer. En zeker met Brasserie Mondriaan, doordat het al zo lang bestaat, heb je gewoon een grote vaste groep die daar gewoon naartoe trekt. En daar elkaar ontmoet.
3: Ja,
0: want Patrice die werkt daar dus al 26 jaar.
2: Ja.
0: Met af en toe even een uitstapje ergens anders naartoe. Maar jij

0: bent dus, als ik het goed begrijp, ingestapt.
1: Ja, ik ben ingestapt. Meneer Mondriaan, dus waar de zaak die het huurcontract eigenlijk had. Die,
0: heet hij Mondriaan ook echt? Was
1: ja,
0: achternaam?
1: Ja,
0: oh, wauw.
1: Hij is de oprichter, zeg maar.
0: Ja, want je ziet wel dat schilderij. Dat was altijd het logo. Ja,
2: precies.
0: Ja.
1: En ja, die had mij benaderd. En ja, toen heb ik gezegd, ja, ik vind het best wel... Ik heb vroeger in het verleden al eens horeca gehad. En ja, was daar wel weer een beetje op zoek naar een nieuwe uitdaging. En ja, met Patricia ook aan de slag gegaan. Gelijk kijken van oké, kunnen we het weer nieuw leven in blazen? Krijgen we het weer voor elkaar dat we gewoon het weer Mondriaan maken? En toen was ze gigantisch enthousiast. En zijn we samen gaan kijken van oké, hoe kunnen we het opzetten? En nu zijn we sinds 23 augustus zijn we open. En ja, dat is gewoon, gewoon leuk. Je merkt gewoon gelijk, elke dag komen mensen die daar vroeger ook zaten.
0: Ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoe iedereen heeft gereageerd. Dat horen we zo meteen. Ja. We gaan even naar Chef Special. En ik wil ook weten, want ja, als een zaak dan failliet gaat... ja, dan ging daar toch iets niet goed. En hoe ga je dat dan opstarten? En waar moet je dan rekening mee houden? Dat zo meteen, naar Chef Special.

0: Ja, Martin Garrix en Ed Sheeran hier op Den Haag FM. Je luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en in de studio Ivo en Patrice. Zij zijn van Brasserie Mondriaan op het Sauvigny Lomanplein. En ze zijn een half jaar dicht geweest. Want de vorige eigenaar was failliet gegaan. En ja, Ivo is toch ingestapt en dacht van ja, ik ga hier toch tijd, geld, alles in investeren. En ik ga het een soort van nieuw leven inblazen. Maar wel vooral met behoud van de gezellige sfeer en de plek die jullie bieden aan heel veel mensen. Ja, het is toch spannend, Ivo, als een bedrijf failliet gaat, om dan toch in te stappen en dan toch dat avontuur aan te gaan. Waarvan dacht je van, nou, ik ga het toch doen? Want ja, het kan wel financiële risico's met zich meebrengen.
2: Ja, zeker. Uiteindelijk brengt dat altijd. Want je kan niet, je hebt geen glazen bol waar je in kan kijken van hoe de toekomst eruit ziet. Dus uiteindelijk is het altijd goed te kijken van oké, hoe is de gegevenheid? Waar ga je in investeren? Het winkelcentrum is heel goed. Daar heb ik gewoon, waar we net al over hadden, de kwaliteit is hoog. Ik heb zelf daar ook vaker gegeten. Toen het door de oude exploitanten werd gerund. Het klopte. En uiteraard zie je wel wat dingetjes waar je denkt van oké, daar zou je wat kunnen doen, meer eruit halen. Wat voor mij, waar ik gewoon vertrouwen in heb, is ik heb goede mensen om mij heen waar ik mee samenwerk, goede partners. En dan kan je zo'n stap ook zetten. Als je goede mensen om je heen hebt waar je zegt van oké, nou, dat is hetzelfde als dat ik met Patrice benaderde. En zei van joh, zullen we dat samen weer naar een ouder level krijgen? Beter dan dat het misschien hiervoor is geweest. Met een nieuw jasje. Dan kunnen we, denk ik, daar iets heel moois weer uit creëren. Dus ja, als je dan van andere mensen weer die feedback krijgt, zeker ook Patrice, die zei ja, dat gaat lukken, dat komt voor elkaar. Ja, dan is het risico al best wel laag. Want dan heb je de inzet en het vertrouwen van andere mensen. Ja, dan heb je bijna niks te verliezen.
0: Ja, je zei het al, een kwalitatief goed winkelcentrum. Dus daar komen ook fijne klanten in die omgeving. Je hebt er zelf ook wel eens gegeten. Maar ik denk zeker met horeca is het ook een gevoel. Dus wat voor gevoel kreeg jij bij deze brasserie? Waarvan dacht je van, dit is wat mij echt aanspreekt?
2: Ja, het is heel. Eigenlijk als je binnenkomt, dan is het, word je eigenlijk constant weer verrast. Want je komt binnen en dan heb je die trap waar jij
0: vanaf ben gedonderd.
2: Verleden, ja, dat is
3: gewoon. Dat verdeupt hetzelfde.
2: Ja, die trap is gewoon. Dat is wel een dingetje. Maar als je dus die trap naar boven loopt, dan staan heel veel mensen verrast van wow, hoe groot is
0: het? Ja, het is mega groot boven. Ja, en wat ik leuk vind van boven, want dat heb je beneden niet. Maar boven wel. Boven kijk je en het winkelcentrum in. Juist. Maar je kijkt ook de Sauvigny Lomanplein. Dus de Laan van Merenvoort, maar. Kijk je ook op uit. Dus dat is echt een fantastisch plekje. Ik ging altijd boven aan die andere kant zitten. Als ik toen ik nog op de middelbare school zat.
3: Ja. Ja. Heel leuk.
0: Ja, en nu eigenlijk denk ik dat een van de meest favoriete plekken is voor de mensen op het terras. En dat is dan een overdekt terras.
3: Ja.
2: Ja, en dat heeft dus ook voordelen. Want je hebt gewoon.
0: In mijn tijd had je dat nog niet trouwens, dat terras. Toen was het alleen binnen, ja.
3: Oh, oké.
0: Okay. Ja.
2: Okay. Het is natuurlijk, het winkelcentrum is ook, dat is natuurlijk ook nog een voordeel. Het winkelcentrum is een aantal jaar geleden gemoderniseerd.
0: Ja, het is echt heel mooi geworden.
2: Het is ook uit de eigenaar. Dus er zit daar gewoon veel geld in. Dan heb je al echt dingen waar je zegt van oké, daar heb je alleen maar profijt van. Gratis parkeren op het parkeerdek.
0: Ja.
2: Ook echt top. En,
0: volgens mij wel de eerste 3 uur. Maar ja, drie uur is dat.
2: Ja, de eerste uur. Maar goed,
0: ik heb nog nooit hoeven te betalen.
2: Ja, dus daarin is dat gewoon. Dat is echt.
0: Mijn vader wel een keer. Want toen gingen we op het dak eten. Dat is dan jullie conculega, zeg maar.
2: Ja.
0: En toen ineens startte zijn auto niet meer.
2: Oh.
0: Ja, en dus toen heeft hij hem een nacht moeten laten staan. En toen de volgende ochtend is hij hem gaan halen met startkabels en weet ik het wat. Maar, en toen moest hij wel betalen, dat klopt.
2: Ja.
0: Want ik dacht, ja, volgens mij sta ik er vaker langer dan 2 uur. Zeker als je even wat een broodje komt eten bij jullie. Ja. En je boodschapjes doet en zo. En ik heb echt nooit hoeven te betalen eigenlijk. Nee, maar ja, oké.
2: Okay. Ja. Dus uiteindelijk, ik heb er volste, of wij hebben er volste vertrouwen in dat het gewoon,
1: ja.
2: Weer dat weer. Ja, want dat, het is gewoon, het zit ook goed in elkaar en dat komt goed. Daar heb ik volste vertrouwen in.
0: Hey, en Patrice, jij werkte er al heel lang en toen gingen ze dus failliet.
1: Ja.
0: Wat was het eerste wat jij dacht?
1: Ja, ik dacht niet eens van ik ben mijn baan kwijt, maar waar moeten mijn mensjes naartoe?
0: Oh.
1: Het was echt een heel heftig moment. Want die mensen die komen vanuit het verzorgingshuis. Overal komen ze lopend, komen ze met hun rollatortje, komen ze dan naar je toe. En dan kom je, ja, dan ga je zelf boodschappen doen bij het SAF. En dan zie je dat Mondriaan dicht is. En dan zie je gewoon echt die mensen daar op zo'n bankje zitten in het winkelcentrumtje. Van waar moeten we nou naartoe? En ja, het is gewoon heel sneu om te zien.
0: Ja.
1: Heel sneu.
0: Hey, en die mensjes, omschrijf eens hoe jouw band is met hun. En wie zijn dat dan? Wat voor mensen komen er vooral?
1: Oudere mensen die heel bijzonder zijn. Die iets mee hebben gemaakt. Die nog iets meemaken waar ik ervoor kan zijn. Een luisterend oor. Ja, het geeft me zoveel voldoening om die mensen gewoon aandacht te geven die ze nodig hebben. En het kan niet altijd hoor. Want ik bedoel, je moet ook werken, er moet ook gewerkt worden. Maar ik vind het gewoon heel fijn om er voor die mensen te zijn. En dat merk je gewoon aan de... Ja, de mensen vinden jezelf ook leuk. Dus dat is wel heel leuk om te horen. Want die, ja, ze reageerden natuurlijk massaal op Facebook toen ze hoorden dat ik terugkwam. Ja, nou ja, het was echt ongelooflijk. Die reacties die we hebben gehad, dat is echt... Wauw.
2: Ja, dat is echt gigaal.
1: Ja,
0: maar ik denk dat dat een beetje dezelfde functie is als met de thuiszorg, hoor je ook vaak. Dat jij bent dan aan het bedienen, zeg maar, bestellingen opnemen. Maar ja, het is veel meer dan dat. Ze vinden het gewoon fijn dat iemand ze echt ziet en naar ze luistert.
1: Precies. En even een hand op hun schouders legt. Gewoon laten zien dat je de forse bent, inderdaad.
0: En komen ze dan vooral in hun eentje of komen ze echt met een groepje?
1: Nou, ze komen soms met een groepje. De boodschappendienst kwam voorheen, kwamen ze altijd bij ons wat drinken. En gisteren hadden we ook een grote groep zitten, ook van de boodschappendienst. Onwijs leuk. Maar stelletjes, een man en een vrouw. En het komt vaak voor dat een man overlijdt of een vrouw overlijdt. En dan begin ik mee zo'n gesprek met die mensen. En dan zitten er dan naast hun, aan de tafel zitten er ook 2 mensen... En die gaan dan het verhaal weer voortzetten met elkaar.
0: Ach.
1: Als ze elkaar dan weer de volgende keer zien... Ja, dan zeggen ze, dan gaan ze bij elkaar zitten. Dus ze zitten bij mij eigenlijk nooit alleen. Ik zorg altijd wel een beetje voor dat ze...
0: Verbinding.
1: Ja, dat er een beetje een verbinding komt, waardoor ze elkaar dan...
0: Maar het klinkt als een communityplek eigenlijk.
1: Ja, zo voelt het ook.
0: Ja, dat is wel... Had je dit verwacht van tevoren?
2: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk...
0: Want je komt al uit de horeca en dan kom je hier. Ja, dat is denk ik heel bijzonder. Dat heb je niet bij elke horecaplek.
2: Zeker. Kijk, het voordeel natuurlijk daarin is dat Mondriaan al zo lang bestaat. Brasserie Mondriaan. Dus dan heb je natuurlijk al heel veel verleden. Nou, Patrice werkt er al heel wat jaartjes.
1: Meubilair.
2: Ja, dus dat is natuurlijk... Dus, en zij is natuurlijk wel van de oude stempel. Dus dat houdt in, ja, dan... die kennis en die know-how hoe je soms met een situatie moet omgaan. Ja, dat zit er gewoon ingebakken. En dan is dit natuurlijk... Dan kan, kijk, ook als je dan 6 maanden dicht bent... dan kan je dat weer zo snel oppakken. Omdat dat zit in het beestje. Ja, en dat is gewoon hartstikke leuk. Want je ziet ook gewoon dat als Patrice lekker een dagje vrij is... dat ook het minder druk is. Ja, dat is natuurlijk in dat opzicht voor mij... Dat ik denk van, oké, dat moeten we natuurlijk weer gaan levelen.
1: 7 dagen werken.
2: Precies. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel... mensen komen in dat opzicht om elkaar te ontmoeten.
1: Ja.
2: En dat is gewoon...
0: Is dus Patrice
2: verwacht,
0: de...
2: Nee, Maar doordat ik natuurlijk wel... We hebben heel lang de tijd gehad om dit project zeg maar op te starten. Want die 6 maanden, dat was... Daar hebben we heel veel onderzoek kunnen doen en uit kunnen zoeken. En uiteindelijk hoor je natuurlijk dan dingen, heb je informatie. Ik heb met het hele oude team helemaal in het begin heb ik gezeten en wilden we een doorstart maken. Nou, dat heeft allemaal helaas wat vertraging opgelopen. Maar dan heb je natuurlijk al heel veel informatie. Dus een beetje had ik natuurlijk wel...
0: Een verwachting, ja. Hey, en, want Patrice is dan meubilair en heel geliefd bij alle gasten. Maar zijn er meer mensen meegegaan?
2: Patrice is van het team in dat opzicht degene die gelijk ja heeft gezegd.
1: Ja.
2: Ja, nu weet ik niet of we moeten zeggen
1: wat... Ja, hij heeft het al verteld, dus...
2: Dus we kunnen dat zeggen, toch? Ja. We hebben godzijdank nog een oude kok weer terug kunnen halen.
0: Is heel fijn.
2: Superblij. Ja. Hij was gisteren ook, hij had een gigantische smel, want hij kwam het gisteren vertellen. En voor hem is het gewoon, zijn oude werkgever heeft het ook supergoed opgenomen. Want daar ben ik dan altijd, weet je, je bent toch met elkaar... Ja, iedereen is ondernemer en je wil daar ook niet boos bloed. Maar hij zei ook, hij woont gewoon heel dichtbij. Hij heeft 2 kinderen. En hij zei ook van, en nu moest hij verder reizen voor zijn werk. Hij zegt, dit past beter bij mij.
0: Ja,
2: en hij gelooft dus, en hij kent natuurlijk ook de oude situatie.
1: Ja, dat is het.
0: Ja. Dus. Nou, ik ben ook benieuwd, want is er dan ook iets veranderd? Maar dat horen we zo naar Miley Cyrus.

0: Ja, Miley Cyrus.
1: Haags Bakkie.
0: In Haags Bakkie. Ja, en we hadden het net even over Miley Cyrus. Ja, natuurlijk peetkind van Dolly Parton.
2: Ja, dat wist ik echt niet.
0: Ja.
2: Ik las het voor
0: zij
2: mij.
0: Heeft ook wel die country vibe. Ja, heel erg. Natuurlijk zo. Door haar vader ook.
2: Ja.
0: Dus waarschijnlijk is dat linkje zo gelegd.
2: Ja.
0: Omdat papa en tante Dolly,
2: ja, tante Dolly.
0: elkaar kenden. Ja,
2: ja,
0: jeetje.
2: Ja,
0: ja, dat was zeker gisteren gesprek van de dag.
2: Ja.
0: Bij jullie op het terras.
2: Ik moet zeggen dat er... Ik heb er niet heel veel over gehoord.
0: Oh, toch niet?
2: Nee. Nee.
0: Ik heb het echt heel veel voorbij zien komen op de socials. En toen dacht ik echt van mensen waarvan ik dacht, huh? Oh, ja, maar ja. Die, ja, best wel veel waren fan van haar. En ik zag ook heel veel stukjes van die streamingsdienst, waar je allemaal films op kan kijken, zeg maar. En er is dus blijkbaar een serie van haar.
2: Ja.
0: En toen dacht ik wel van, oh, nou, misschien ga ik die wel kijken. Ik ben wel benieuwd. Ik vind het altijd wel leuk over artiesten.
2: Was er een documentaire van haar op tv?
0: Ah, nou, die heb ik dan gemist, ja.
2: Ik wist niet dat ze donker was vroeger. Ze had bruine haar.
0: Ah, ja.
2: En hele slechte tanden.
0: Oh, wauw.
2: Ja, echt.
0: Ja, ja, dan kan iemand toch ineens een metamorfose maken. Hey, en voor metamorfoses gesproken, ja. Ik ben benieuwd. Is er een metamorfose gegaan? Heeft er een metamorfose plaatsgevonden met het overnemen en de doorstart? Of is het hetzelfde? Wat voor dingen zijn er veranderd?
3: Zal ik hem pakken?
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja? Nou, dan... Ja, we hebben zeg maar Brasserie Mondriaan wel een ander jasje aangedaan. In dat opzicht dat we hem wat frisser, wat nieuwe kleuren, wat nieuwe vloer erin. Het is gewoon meer weer up-to-date.
0: Frisse kleuren, ik ben benieuwd. Is het iets lichter geworden? Want het was best wel donker meubilair. Ja,
3: ja,
0: dus ja dat is mooi, denk ik.
2: Ja.
3: We hebben wat lichter en daarin ook nieuwe meubels, nieuwe tafels. En waar we wel op hebben, wat ik belangrijk vond, is, kijk, het is Brasserie Mondriaan, dus dat we de kaart, iedereen weet gewoon, dit krijgen.
0: Wat kan je krijgen, ja.
3: En ook als je dan, met Patrice was het ook van, laten we kijken, de kaart die jullie in het verleden hebben gedraaid, laten we die draaien. En volgend jaar even bij elkaar komen als team, als nieuw team. Hè. Er zijn natuurlijk ook al andere mensen erbij gekomen. Laten we dan kijken, waar staan we? Wat liep goed, wat liep niet goed? Waar hebben we, hè? Dat is natuurlijk ook zeker, want gewoon de communicatie heel dicht. Dus laten we kijken, wat wensen ook bijvoorbeeld de klant? Wat mist er? Nou, en dan gaan we volgend jaar wel de kaart aanpassen. Daarin ook, daarin een beetje misschien verrassend, maar ook oude dingen erop houden.
0: Ja, jullie hebben wel een beetje zeg maar de klassiekers. Als het aspergeseizoen begint, dan staan die altijd op de kaart. Winterseizoen, dan staat snert sowieso op het programma.
2: Ja,
0: en een uitsmijter blijft natuurlijk gewoon standaard op de kaart, denk ik, toch?
2: Ja, pannenkoeken.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Ja. Dus, nee.
3: Gewoon de basisdingen blijven gewoon hetzelfde.
2: Ja.
3: En volgend jaar gaan we, want we hebben dus één, zoals we net al zeiden, één kok terug kunnen halen die er vroeger ook stond. En dan zijn er twee nieuwe koks bij. Nou ja, en dat is natuurlijk ook als je een nieuwe kok hebt. Die heeft natuurlijk ergens is die heel goed in. En dan wil je met die kennis wil je dan ook iets misschien op je kaart creëren. En dat is natuurlijk ook als iemand passie heeft. Dan moet je die passie natuurlijk, daar moet je gebruik van maken.
0: Dus nou ja, dat is over de kaart en over de aankleding. Maar wat moest er, wat jou betreft, Patrice, toen jij zei van oké, ik ga weer aan boord. Wat moest er wel blijven? Wat is het belangrijkste?
2: Ja, het is er allemaal... Ik
0: of heb is dat gewoon de sfeer?
2: Ja, de sfeer. Ja, de sfeer, absoluut. Maar ja, de sfeer maak je zelf, hè.
0: Ja, dat is zo.
2: Echt, het is gewoon zo.
0: Wat hebben de mensen het meest gemist?
2: Ik denk de ontmoetingsplek, laat ik het zo zeggen. Elkaar.
0: Ja.
2: Ja. En gewoon het bij elkaar zijn. Bakkie erbij. Broodje kroket, bitterballetjes. Nou, wijntje. Kan nog even niet.
3: Ja, daar kijken we heel erg naar uit.
2: We zitten op de alcoholvergunning nog te wachten. Dus dat komt hopelijk snel. En dan kunnen we lekker verder met... Maar ik denk dat de mensen het meeste wel de plek zelf hebben
0: gewoon geweest. Om lekker bij elkaar te komen.
2: Ja, precies, ja.
0: Ja, en de meesten zitten toch op het terras, hè? Dat schat ik goed in. Of,
2: zeker, ja. Ja, we hebben natuurlijk zo'n stoellift om naar boven te gaan.
0: Ja.
2: Als ze boven willen eten. Die hebben we nog steeds. Ja, die moet je gewoon hebben. Dat is gewoon... ja, dat moet je gewoon hebben.
0: Ik heb trouwens ook een keertje ben ik geweest. Dat vond ik heel mooi. Maar dat is alweer ook een tijdje terug. Toen deed Mondriaan ook mee met een soort van kerstdiner voor mensen met een ooievaarspas. Dat vond ik echt heel mooi. Die ja, konden gewoon...
2: heel lang geleden.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Maar dat vond ik echt fantastisch. Ja. En toen zat het helemaal vol. Ja. En allemaal gezinnen die dan gewoon een gratis kerstdiner kregen. Ja, dat was... Maar dan dacht ik, wauw.
2: Dat is heel veel.
0: Daarom zijn ze failliet gegaan.
2: Nou ja, dat denk ik dan.
0: Maar ja, het was wel mooi, dacht ik.
2: Ja, nee, maar dat is supermooi.
0: Ja. Hey, Patrice en Ivo. Nou ja, ik denk weer een aanwinst voor Den Haag. In ieder geval voor alle vaste klanten. Want ja, jullie zijn gewoon weer open. Heel veel succes met deze doorstart.
2: Dankjewel.
0: En ik kom gauw even kijken hoe mooi het er nu uitziet met de nieuwe meubels.
2: Helemaal goed.
0: Thank you.

0: In de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, ik kan toch een lachen argument. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren. It's been a really, really messed up week.

0: Ja, tonight, tonight. Hier op Den Haag FM en je luistert nog steeds naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en bij mij aangeschoven een collega van het weekend.
2: Ja.
0: Patrick van Sportsignaal. Gezellig dat je even
2: leuk.
0: Hier zo komt buurten.
2: Ja.
0: Want meestal sta jij of niet in deze studio in de bibliotheek... maar in onze studio van Den Haag FM bij Ypenburg...
2: Ja.
0: Of je staat langs de lijn.
2: Nou, langs de lijn doe ik niet. Nee, ik ben echt zo'n luxe presentator.
0: Dus, dus niet door weer en wind, niet in de regen.
2: Nee, dat zijn de echte mannen. Hè. De echte mannen die staan aan het veld en die doen alle verslaglegging... wat er allemaal op de sportvelden gebeurt. En ik mag sinds, volgens mij januari van dit jaar... ben ik aangesloten bij Sportsignaal. Het sportprogramma van Den Haag FM en van Midvliet. Hè. Dat is een gezamenlijk initiatief. De lokale omroep van Leidschendam-Voorburg. En ik...
0: Want wij hebben natuurlijk het voetbal is... Ja, jullie staan vaak langs de lijn bij voetbal. Dat is natuurlijk in de hele regio. Ook in Voorburg heb je superclubs. Ja.
2: Ja. Dus wat dat betreft is het echt een superleuk programma om te doen. Het is heel dynamisch, hè? Want je weet niet van tevoren wat er gebeurt. Dat is het leuke van zo'n sportprogramma. Ik vind het... zo professioneel klinken. Ja, dat klinkt misschien een beetje raar van je eigen programma. Maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld zo'n sportprogramma... als Langs de Lijn, hè, van NPO Radio 1. Ja, dan denk ik,
0: wij doen niet onder.
2: Wij doen daar niet voor onder.
0: Nee.
2: En dat is echt superleuk om te zien.
0: Hé, wat goed, man.
2: Ja.
0: En jij bent dus eigenlijk zeg maar een van de nieuwste collega's van Sportsignaal.
2: Ja.
0: Hoe kwam je erbij om dit te gaan doen? Ben je gek van sport? Ben je gek van radio?
2: Nee.
0: Of van allebei? Vertel.
2: Nee, ik weet niet of mensen mij kunnen zien, maar ik ben niet echt heel sportief, zeg maar. Maar ik ben echt ontzettend gek van radio. Ik maak al sinds mijn 25e radio. Ben ooit eens begonnen bij de voorganger van Den Haag FM. Dat heette toen Locatel. Misschien heb je er wel eens van gehoord.
0: Zeker, natuurlijk ken ik dat.
2: En dat was eind jaren 80, begin jaren 90 heb ik daar ook een heel mooi programma Aan de Bak mogen maken. En dat, die titel is nu naar Radio West gegaan.
0: Ja!
2: As we speak. Op dit moment presenteert onze collega Patrick van Houten van Omroep West.
0: Ja, maar het komt dus gewoon van deze Patrick.
2: Ja, officieel. Maar toen heb ik dat bij Locatel gedaan. En... toen ging dat op een gegeven moment, de gemeente, je kent het, subsidie... dus Locatel ging niet meer door. Toen ben ik even wat anders gaan doen.
0: Maar Tjeerdspoor, is daar ook natuurlijk begonnen... en die heeft heel, heel, heel lang ook Sportsignaal gedaan.
2: Klopt.
0: Ja, en die doet nu natuurlijk de ochtendshow bij Omroep West.
2: Ja, hij gaat binnenkort weer terugkomen.
0: September, volgende week dinsdag.
2: Oh, is hij weer terug, leuk. Nee, en toen ben ik even toneel gaan spelen... en toen werd mijn zoon geboren met syndroom van Down... toen had ik even helemaal geen zin om hobby's te doen. En toen, in 2017. Toen zat ik op de bank thuis en dacht ik wil weer 's avonds van die bank afkomen. Wat vond ik ook? Oh ja, radio. Ik wil weer iets met radio gaan doen. Beetje om me heen gaan kijken. En toen kwam ik bij onze collega's van Leidschendam-Voorburg uit, bij Midvliet. En sinds 2017 presenteer ik daar het programma Baanbreker. Dat is een luchtig informatief programma over beroepen en werk. Ik heb elke week een interessant beroepenpersoon die iets vertelt over zijn werk. En dat is een programma wat van A tot Z helemaal voorgeproduceerd is. Een mooi draaiboek, een playlist met tijdstippen. En het is altijd dan de kunst om exact op tijd uit te komen... en alles te willen doen in dat uur wat je wil doen. En toen dacht ik wil mijn radioskills een beetje gaan verbreden. En ik hoorde dat bij Sportsignaal er nog naar mensen gezocht werd. Dus toen dacht ik... Ik ga er gewoon eens aankloppen. En wat ik al zei, Sportsignaal is totaal iets anders als Baanbreker. Want daar moet je inspelen op wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Dus je moet daar heel erg improviseren en samenwerken met collega's die aan het veld staan dan. Nou, en dat ben ik nu aan het ontwikkelen, aan het leren. En het is echt superleuk om te doen.
0: Oh, fantastisch. Ja. Nou, welkom bij onze omroep.
2: Ja.
0: Superleuk dat je bent aangesloten.
2: Ja.
0: En volgens mij zijn er ook nog wel andere collega's welkom, hè?
2: Zeker, ja. We zijn dus nu weer bezig met de opstart van Sportsignaal.
0: Het seizoen is weer begonnen. De eerste wedstrijden,
2: Zaterdag tussen 2 en 6 zijn we weer te horen op Den Haag FM en op Midvliet. Maar we hebben eigenlijk wel behoefte aan verslaggevers aan het veld. Dus mensen die heel veel affiniteit hebben met sport. Die het leuk vinden om met een microfoon aan de rand van het veld te staan. En verslag te doen van wat er op het veld gebeurt. Ja, daar zijn we eigenlijk heel erg naar op zoek.
0: Ja, en wat ik heel leuk vind, we hebben ook een nieuwe vrouwelijke collega. Want volgens mij tot voor kort waren het vooral heren die langs de lijn stonden en in de studio. Maar ja, we hebben nu ook een dame die verslag doet. Dat vind ik helemaal fantastisch. Ja. Hey, mensen die nu luisteren en denken, hey, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Maar ik kan niet elke zaterdag. Ik kan alleen maar één keer in de week of één keer in de maand. Of ik kan misschien om de zaterdag. Is dat ook welkom?
2: Zeker. We maken een rooster. Ik ben zelf ook niet elke week als presentator te horen. Ik geef ook mijn beschikbaarheid op voor een aantal maanden. En dus nee, zeker niet. Dus alles wat je kunt is meegenomen. En het is dan denk ik het meest slimme om tijdens een uitzending een keertje bij ons langs te komen in de studio. En wij zitten
0: in Ypenburg.
2: In Ypenburg.
0: Daar vlakbij Drievliet.
2: Ja. Ja.
0: Hey, en wat moet je kunnen? Moet je ervaring hebben? Of hoeft dat niet? Of hoe word je daar dan in begeleid? En ja, wat zijn je skills? Of wat moet je als persoon zijn om bij jullie te kunnen aansluiten?
2: Je moet natuurlijk wel heel erg van sport houden, denk ik. En ik moet het spel wat je verslaat, dat moet je wel snappen.
0: Ja, je moet wel weten wat buitenspel is.
2: Ja, precies, ja. Nee, dan is dat wel lastig. Dus affiniteit met sport. En voetbal doen we natuurlijk heel veel. Hè. We slaan heel veel voetbalwedstrijden. Voor de rest moet je denk ik heel enthousiast zijn. En ja, het is natuurlijk wel een bepaalde techniek die je moet aanleren. Maar dat is iets wat we je ook kunnen gaan leren. Want je gaat echt niet gelijk in je eentje.
0: Je gaat eerst meelopen met een collega. Daarna hoef je pas in het diepe te springen.
2: We hebben echt ster verslaggevers. Alleen maar even de naam. Ik noem er maar eentje. Maar allemaal zijn ze goed. Hans Slootmaker. Ja, die man die doet dat al zo lang. En die vindt het ook heel leuk om mensen dingen uit te leggen. Dus je wordt er natuurlijk ook wel goed in begeleid bij ons.
0: Ah, nou, hartstikke goed. En mensen kunnen dus op onze website kijken, denhagevent.nl. En daar kan je ook doorklikken naar Sportsignaal. En dan staan ook de contactgegevens erbij. Ja. Patrick, nou, superleuk dat je even hier kwam buurten in deze studio.
2: Ja, leuk om even te zien hoe het hier allemaal gaat. En het ziet er echt, echt superleuk uit hier.
0: Ja, het is heel gezellig midden in de stad. Ook gezellig natuurlijk om zaterdag weer te luisteren. Tussen 2 en 6... op Den Haag FM natuurlijk en Midvliet. Want het is een gezamenlijk programma vanuit heel de stad en de regio. Waar alle wedstrijden die interessant zijn worden gevolgd door Sportsignaal. Patrick, nogmaals, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
12: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting Wateringen. Politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. Een man is gisteren bij een Haags fastfoodrestaurant aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. En dat was niet voor het eerst. De politie nam ook de auto in beslag. De man had de auto meegenomen om nog even snel een emmertje kip te scoren. Of die de inmiddels koude kip op het politiebureau mocht opwarmen, vertelt het verhaal niet. Wel staat vast dat hij later voor de rechtbank moet verschijnen. Het weer. Vanmorgen is nog zon bij maxima rond 26 graden. Vanmiddag een enkele bui en vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen en in het weekend wisselvallig weer en nog maar zo'n 21 graden. Dat was het. Mijn nieuws vind je op denhagfm.nl.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner.
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio.
14: Ja, ik begin met Alex Warren, maar daarna de F naar 11.

0: Teardrops van Womack en Womack. Ja, jullie kozen hiervoor in de...
1: Even na elf.
0: Ja, in de Even na elf. Ja, Teardrops werd de grootste hit van Womack en Womack. En die bestond uit een echtpaar, Cecile en Linda Womack. En ja, die namen verraden al een flinke dosis soulgeschiedenis. Want Cecile was de jongere broer van soullegende Bobby Womack. En Linda kwam ook uit een beroemde muzikale familie. Zij was namelijk de dochter van Sam Cooke. Jawel, nou, fantastisch. Ja, het is natuurlijk een mega vrolijk nummer, maar het gaat wel over liefdesverdriet. Dus ja, vandaar ook Teardrops, tranen van de liefdesverdriet. En het is een echte klassieker. Ja, en het verbaast me, de hele week kiezen jullie al meer voor de oudere liedjes dan voor de nieuwe liedjes. Dus ja, jullie houden waarschijnlijk meer van de klassiekers. Uit 1988 komt dit nummer, jeetje. Ja, het was een hele grote hit en ook hier in Nederland heeft het de nummer 1 positie gehaald in de top 40. Ja, ja, nou, ik ga nu wel weer meer iets muziek draaien van iets meer van nu. Dua Lipa. En morgen is er natuurlijk weer een nieuwe Even na 11. Dat wordt dan een XIZ-tje, denk ik. Want ja, ik ben nu bij de WVW. Ja, XIZ alleen nog in de Urban ABC van de Even na 11. Zometeen gaan we grappig doen. Kamaretten, daar gaan we het over hebben. Want je kan vanaf volgende week zaterdag heel tof hele leuke workshops volgen. Ik ga daar alles over vragen aan kamaretten zelf en nieuwe muziek uit Den Haag. Dus lekker blijven luisteren naar Den Haag FM natuurlijk. Nu Dua Lipa.

0: Ja, Physical van Dua Lipa hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar Haags Bakkie. Ja, en ik heb een beetje een theatermuziekje ingestart. Want ja, we gaan misschien wel het theater in. Misschien ben je thuis altijd degene die de grappen maakt. Maar heb je nog nooit bedacht dat je daar ook echt iets mee zou kunnen doen. En Kamaretten gaat in Den Haag op zoek naar nieuw comedytalent. In september begint de Kamaretten Comedy Class. Speciaal voor jongeren van 18 tot 30 jaar uit Den Haag en omgeving. In workshops leren deelnemers van alles. En dat gebeurt in een bijzonder jaar. Want Kamaretten, jawel, bestaat alweer 60 jaar. Het festival dat onder andere Brigitte Kaandorp, Theo Maassen, Jandine Aspraat en vele andere cabaretiers hielp ontdekken, heeft tegenwoordig dus Den Haag ook, in Den Haag ook een thuisbasis. En ik heb niemand minder dan de directeur aan de telefoon, Frank Heijman. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, nou, allereerst moet ik natuurlijk zeggen, gefeliciteerd, 60 jaar, wauw.
1: Dankjewel. Ja, het is een fantastische mijlpaal. Dus we zijn heel trots dat we dat dit jaar mogen vieren.
0: Ja, en hoe vieren jullie dat allemaal? Wat hebben jullie al gedaan? Wat gaat er voor bijzonders aankomen?
1: Nou, we hebben in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hebben we in juni een jubileumavond gehad met allemaal duo's uit onze historie. En we hebben in het Luxor in Rotterdam met Jandino een grote jubileumavond georganiseerd. En nu zijn we van start met de 60e editie van het festival. Dus dat gaan we extra feestelijk aankleden. En we krijgen extra veel aandacht van heel het land. Daar zijn we heel blij mee. En we gaan onder andere een jubileumboek maken. Naar alles om te laten zien hoe rijk onze historie is en hoeveel bijzondere talenten we kans hebben gegeven.
0: Ja, Kamaretten is natuurlijk echt een begrip. Als beginnend cabaretier, dan is dat echt iets wat heel hoog op je lijstje staat. Dat is dan zeg maar op je wishlist, dat wil je bereiken, zeg maar. Waar ben jij het meest trots op als je dan denkt van, nou ja, jij zit er, neem aan niet al 60 jaar, maar in de periode dat jij directeur bent van Kamaretten, waar ben jij het meest trots op?
1: We zijn nu alle verhalen aan het ophalen uit onze historie. Dus we spreken met mensen die als deelnemer hebben meegedaan. Dus als cabaretier, maar ook mensen die achter de schermen hebben gewerkt. Als regisseur of als productiemedewerker of als selectiemedewerker. En al die mensen hebben echt een heel erg warm gevoel bij ons festival. Waar we mee bezig zijn is om jonge mensen de kans te geven om zich te ontwikkelen, om hun droom na te jagen. En ja, het is ontzettend tof dat dat voor een heel groot aantal gelukt is. Dat zijn dan de grote namen die jij net ook al noemde. Maar het is ook voor heel veel mensen gewoon een opstapje geweest naar iets nieuws of iets anders in hun leven. En daar ben ik heel erg trots op.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En jullie gaan dat gewoon voortzetten. En wel met iets heel bijzonders. Namelijk de Kamaretten Comedy Class. En ook hier in Den Haag gaan jullie echt bewust op zoek naar jongeren tussen de 18 en de 30 jaar. En jullie doen dat ook door heel de stad, hè?
1: Ja, klopt. We vinden het heel leuk, maar ook heel belangrijk om niet alleen in het centrum zichtbaar te zijn, maar ook in alle andere delen van de stad. Dus we werken met de wijktheaters, met Dakota, het Laagtheater, de Vaillant en Podium Noord. En daar geven we workshops aan jongeren. Omdat we ook weten dat het Kamarettenfestival, als je daar mee wilt doen of als je dat wilt winnen, dan moet je echt ervaring hebben. Dan moet je al wat kunnen. Dan moet je klaar zijn voor de volgende stap in je carrière. Maar daaronder zijn nog heel veel mensen die nog een eerste stap willen zetten. En daar willen we heel graag een start mee maken. En daarvoor zijn we op zoek naar deelnemers.
0: Ja, ik ben benieuwd. Want wat ga je dan leren tijdens die workshops? En in hoeverre moet je al ervaring hebben met op het podium staan? Of grappige verhalen of ideeën? Is dat genoeg, zeg maar?
1: Je hoeft geen ervaring te hebben. Niet op het podium of je hoeft niet eerder te hebben opgetreden. We willen juist mensen laten voelen van, hoe is het om überhaupt te staan op een podium en iets te vertellen? Dat is voor heel veel mensen is het al een best wel hoge drempel. Maar je werkt in groepjes, in een soort een kleine veilige omgeving waarin je kan uitproberen wat is nou passend voor mij. Sommige mensen kunnen veel beter een grap schrijven dan hem uitvoeren. Daar gaan ze elkaar bij helpen. En uiteindelijk werk je toe naar 5 minuten eigen materiaal. Wat je in Theater Pepijn mag uitvoeren.
0: Oh, fantastisch.
1: Het is heel erg de eerste stapjes.
0: Ja, al wat mooi. Hey, jij hebt al heel veel ervaring als het gaat om comedy. Je hebt eerder ook bij Diligentia en Pepijn gewerkt. Als jij kijkt naar nieuw talent, wat maakt iemand anno 2026 interessant op een comedypodium? Wat valt meteen op bij jou?
1: Omdat ik zoveel heb gezien, moeten mensen echt onderscheidend zijn. Dat kan zijn in een verhaal. Dus als het gaat, ik kan beter vertellen van wat ik niet zo interessant vind. Als het gaat over daten of over wel of niet je huiswerk hebben gedaan. Algemene onderwerpen, die zijn niet zo interessant. Maar mensen die persoonlijk durven te zijn, dus echt over zichzelf durven te vertellen. Die iets misschien een gekke kijk hebben hoe de wereld functioneert. Maar ook, het hoeft niet alleen maar comedy te zijn. Misschien kan je wel heel gaaf humoristisch dansen. Ik zeg maar wat. Wij willen graag de deur open houden voor alle soorten. En de jonge talenten die we nu in ons festival zien, maar ook op de andere festivals, ja, die hebben gewoon zoveel talent. Op een manier die we nog niet hebben gezien. Dus dat is wel echt te gek.
0: Hey, ik vind het heel bijzonder dat jullie echt de stadsdelen intrekken en naar met de cultuurankers samenwerken. Waarom is het zo belangrijk om juist echt door heel de stad je te verspreiden en op zoek te gaan naar jong talent en niet alleen maar bijvoorbeeld in een Pepijn of een Diligentia of in het centrum zichtbaar te zijn?
1: Nou, wij weten uit onderzoek, maar ook uit ervaring, dat de drempel om een theater binnen te stappen voor heel veel mensen best wel hoog is. Soms is het een heel imposant gebouw, bijvoorbeeld de Koninklijke Schouwburg. Daar kan je van een afstand denken, dat
0: is
1: heel chic.
0: Ja, dat ziet er heel statig uit, klopt.
1: Precies, ook aan het Lange Voorhout, in zo'n mooie lange laan. Terwijl de wijktheaters, die zijn echt een stuk laagdrempeliger. Daar zie je mensen die op jou lijken, daar zie je mensen die in de buurt wonen. En daardoor proberen die drempel zo laag mogelijk te maken. Van kom gewoon eens een keer kijken. Kom eens kijken wat gebeurt er in een theaterzaal. En de volgende stap is, nou, misschien wil je zelf wel iets doen in een theaterzaal. Ook omdat we vinden dat alle verhalen uit de stad even belangrijk zijn. Dus niet alleen maar mensen die al eerder in een theater zijn geweest, maar juist de mensen die de ervaring nog niet hebben.
0: Ja, en dat kan inderdaad misschien wel, wat jij zei, iets heel verrassends opleveren wat je nog niet eerder in het theater hebt gezien. Dus supergoed dat jullie dit gaan doen. Heel erg leuk. Tot slot nog een vraag aan jou. Want ja, je hebt natuurlijk al heel veel ervaring bij Diligentia en Pepijn. En fantastisch dat jullie nu ook met die workshops de stad intrekken door heel de stad. Is Den Haag eigenlijk een comedystad?
1: Ja, absoluut. Ik vind dat Den Haag echt een cabaretstad is. Kijk, we hebben onze eigen Sjaak Bral natuurlijk.
0: Ja.
1: Al 100 jaar zijn oudejaarsconferentie doet. Maar met Paul van Vliet hadden we natuurlijk ook een figuur in de stad die met zijn eigen theatertje zorgde dat cabaret overal te zien was. Wij zijn echt op zoek naar nieuwe Haagse talenten, omdat we ook vinden dat er aan de onderkant weer nieuw talent bij moet komen. Maar bijvoorbeeld, vorig jaar heeft Luc Weggemans meegedaan. En die is geboren in Den Haag, dus die houdt de eer hoog.
0: Ah, top. Ja, en jij ook natuurlijk. Dus onwijs bedankt, Frank. Heel veel plezier. Als mensen nou zich willen aanmelden, hoe kunnen ze dat doen voor de workshops?
1: Ze kunnen naar kameretten.nl of via onze Instagram. Daar heten we ook Kameretten. Daar kan je zien waar je in kan schrijven. En het zou te gek zijn als mensen zich durven aan te melden.
0: Ja, fantastisch. Nou, ik ben helemaal voor. Ik ga het helemaal promoten. Want dat nieuwe Haagse talent, ja, dat moet echt ontdekt worden. En dit is een perfecte mogelijkheid om je te ontwikkelen. Geweldig dat jullie dit doen. Dankjewel, Frank.
1: Jij ook bedankt. Fijne dag.
0: Yes. Nu Stella Lefty hier op Den Haag FM met Basten.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: Ja, Haagse muziek van Jayena Lindsay, Love Again. Ze produceert zelf, ze zingt zelf. Ja, fantastisch. Ze doet een produceropleiding en ze is pas 19 jaar oud. Jayena Lindsay hier op Den Haag FM. En superleuk. Ik heb nog meer Haagse artiesten voor je. Haagse muziek.
1: Haags Bakkie.
0: In Haags Bakkie. En daarvoor heb ik aan de telefoon Soldier, oftewel Cliff. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, spreek ik met de beste VJ van Den Haag FM.
0: Hoe gaat ie? Hey.
2: Ja, lekker, lekker. Met jou?
0: Ja, goed. Ja, je bent volop muziek aan het maken. Je gaat al heel lang mee. En ja, eigenlijk meer van de old school hip-hop en ook in het... Engels, ging je over naar heel veel Nederlands. Maar je hebt nu weer een nieuw nummer uit. En volgens mij is het een Engels nummer of is het gemixt?
2: Nee, het is eigenlijk Nederlands met een paar Engelse zinnetjes erin. Dus iedereen begrijpt dat wel wie in Nederland woont. Dus het heet All My Love. Het is echt een killer track samen met Dani. Oftewel DNA 070. Het is een van de beste talenten van Den Haag op dit moment.
0: Hey, ik ben heel benieuwd, want ik weet dat jij naast rapper, zanger, artiest, muzikant ook basketballer bent. En ik heb een hele discussie hier op de werkvloer met mijn collega Maxime, politiek verslaggever. Ja, over basket. Want je basketbalt natuurlijk ook. We hebben het over Enes. Ken je die rel die nu in Amerika gaande is met de NBA?
2: Ik heb het een beetje meegekregen, maar ik weet niet precies hoe en de wat. Maar volgens mij gaat het helemaal nergens over.
0: Ja, het is zo dat de NBA die heeft de regels zodanig aangepast om queer-friendly te zijn. Dat als een man of een vrouw zich identificeert als man of als vrouw, dat je dus met of de mannen of met de vrouwenleague kan meedoen. Dus de discussie ging hier daarover van ja... nou, mooie regel aan zich natuurlijk. Zeker voor mensen die met mannelijke hormonen zijn geboren... en dan de transitie maken en de vrouwelijke hormonen gaan slikken. En nou ja, als vrouw door het leven willen gaan, zeg maar. En zich zo ook identificeren. Maar nu zijn er dus mannelijke NBA-spelers... die hebben dus zich geïdentificeerd als vrouw... en zich volgens de regels van de NBA aangemeld bij de Vrouwenleague. Ja, en nu is er heel veel over te doen. Want zij zeggen allemaal van ja, maar dit is oneerlijke concurrentie... En ja, want je bent groter, breder, sterker, nou, bla, bla, bla.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Dit speelt inderdaad al een aantal jaar, deze discussie. En ja, ik vind het eigenlijk belachelijk ook, weet je. Ik bedoel, ik ben voor gelijke kansen voor iedereen. Maar als jij een man laat ombouwen, dan is hij waarschijnlijk gewoon veel beter en veel sterker dan een gemiddelde vrouw. Dus dat is niet echt een eerlijke strijd naar mijn mening.
0: Ja, want als je gaat kijken naar...
2: Dat is wat ik vind.
0: Hey, en want als je gaat kijken naar de NBA, hè, ik heb er veel minder verstand van. Daarom vraag ik het aan jou. Want het niveau van de mannen en de vrouwen, ja, waar moet je aan denken qua verschil? Als je het een cijfer zou moeten geven. Waar zit de mannenleague op een schaal van 1 tot 10? En waar zit de vrouwenleague dan?
2: Je zet me echt voor de sport ook.
0: Ja. Oh, sorry. Nee, maar er is wel verschil, toch? Ik weet ook dat met hardlopen... was daar een vrouw ook gedisqualificeerd of die mocht niet meedoen... omdat ze te veel van nature zonder doping mannelijke hormonen had... waardoor ze veel sterker, sneller, noem maar op was dan de gemiddelde vrouw. En die mocht dus niet meedoen. Terwijl, ja, dat vind ik dan ook wel eigenlijk discriminatie.
2: Het mannenniveau is superhoog natuurlijk... Maar ik moet wel zeggen, zeker bij alle sporten eigenlijk... maar bij basketbal, wat ik wel een beetje volg... zijn de dames ook echt veel beter geworden. Dus ja, als ik het een cijfer zou moeten geven... dan zitten de mannen op een, ik noem het gewoon een 9,5 op dit moment. En de vrouwen die zaten op een 4 voor mij... en die zitten nu misschien op een,
0: een 8,5.
2: Zeg maar een 6,5 zeggen. Oh. Nee. Ze zitten wel echt een stuk lager dan de mannen natuurlijk, weet je?
0: Ja.
2: Dus dat is gewoon, je kan daar niet over liegen, klaar.
0: Hey, we gaan het weer over muziek hebben, sorry hoor. Dat ik dit even erin moest gooien. Ik was echt helemaal druk en laat met jou bellen ook. Omdat ik dacht, ja, we waren heftig in discussie. Maar ik dacht even aan een basketballer vragen wat hij daarvan vindt. En toevallig heb ik er eentje aan de lijn. Soldier for Life, ja, wat kan je vertellen over jouw muziek? Want wat voor muziek maak je en waar hou je inspiratie uit?
2: Nou, mijn muziek is heel divers. Ik haal mijn inspiratie eigenlijk vooral uit het leven en uit mijn gevoel. Weet je, dat doen denk ik vele muzikanten. Dus dingen die ik meemaak, dagelijks leven. Tegenslag, happiness, geluk, blijdschap. Weet je, dat zet ik vaak gewoon op papier. En ja, toevallig de laatste track die is uitgekomen, All My Love, met DNA 070. Die is eigenlijk heel spontaan ontstaan. Ik ging even naar de studio, ik had zin om wat te schrijven. En hij was daar toevallig ook, zonder dat we het hadden afgesproken. En zo is de track eigenlijk direct ter plekke tot stand gekomen. Dus ja, het eindresultaat mag er wezen, al zeg ik het zelf.
0: Oh, fantastisch. Ja, maar volgens mij ontstaan dit soort mooie samenwerkingen altijd spontaan. Dat loopt dan gewoon zo. Ik had van de week ook drie heren in de studio. Ook hip-hop trouwens. Zeefonk. Maar een beetje oldschool, wel Nederlandstalig ook. Ja, en dat was ook gewoon een soort van ja, op straat, zeg maar, ontstaan. En dat ging dan heen en weer. En ja, dat is een fantastisch album geworden.
2: Ja, mooi is dat. Zeker, zeker.
0: Hadden jullie dat ook, zo'n vibe, dat je dan echt dacht van, oh, wauw. En dat je dan helemaal enthousiast wordt en dat je elkaar super inspireert en dat er iets prachtigs ontstaat?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, we zitten ook echt met de hele groep van muzikanten die allemaal echt hun eigen chemistry meebrengen en we matchen gewoon, zeg maar, weet je?
0: Ja,
2: ik
0: nice.
2: Ik noem het gewoon altijd de all-star team. We hebben een all-star team.
0: Oh.
2: De ene kan dit, de ander kan dat. Weet je, echt. Ja, dus het plaatje is compleet. Het is nu nog de kwestie van even die millies gaan pakken.
0: Hey, superleuk. Ja, ik had net iets heel anders. Namelijk de directeur van Kamaretten, dus cabaret, in de stad. Ja. En die zei, ja, Den Haag is echt een cabaretstad. En toen kwam nu het allemaal voorbeelden en allemaal talenten. En toen dacht ik, oh ja, inderdaad. Dat wordt misschien niet altijd door iedereen zo gezien. Hoe gaat het met de hip-hop en de urban in Den Haag?
2: Nou, voor zover ik het een beetje meekrijg, goed. Weet je, talent zat. Ik krijg ook heel veel jongens te horen die echt op die trap zitten tegenwoordig. En ja, dat bevalt me ook wel eigenlijk. Aan het begin moest ik heel erg wennen aan trap, want ik ben natuurlijk van de oldschool hip-hop. Maar trap heeft toch wel een eigen stijl, eigen kunst. Weet je, het is echt niet zo makkelijk als dat het lijkt. Weet je, dat heb ik zelf ondervonden. Ik maak ook trapnummers nu.
0: Oh, echt? Ja, oh, wauw. Dus zo experimenteel ben je wel. Dat je dan denkt, nou, toch even proberen.
2: Ik maak Surinaamse tracks ook gewoon echt, Sranam Poku noemen ze dat, weet je. Dus ik zou zeggen, check me, Soldier for Life, weet je. Ik heb diversiteit in mijn stijl. En dat is wat ik altijd wil uiten ook gewoon, weet je.
0: Ja,
2: Soldier is altijd de boodschap en positiviteit, weet je.
0: En weet je wat ik echt vind? Maar dat blijf ik zeggen. Dat zeg ik al weet ik veel hoe lang. Je moet echt een nummer zingen. Please. Dat gaat echt. Je kan zo mooi zingen.
2: Dank je, dank je.
0: Gaat dat er nog komen ooit? Of blijf je toch bij meer rap?
2: Oh, wil je dat ik niet zing?
0: Nee, niet nu. Maar ik bedoel, gaat er ooit een nummer komen? Gezongen?
2: Je bedoelt gewoon volledig zang?
0: Ja. Misschien een klein beetje rap, maar vooral zang.
2: Ja, en je bedoelt ook natuurlijk, net als vroeger, helemaal zonder autotune. Helemaal
0: ja, autotune. Geen autotune. Autotune verboden. Autotune is voor mannen of vrouwen, mannen die niet kunnen zingen. Maar jij kan zo mooi zingen.
2: Ja, dank je. Ik heb het beloofd aan jou. En ik heb het beloofd aan een goede vriend van me. Dat ik het ga doen. Dus het gaat wel gebeuren binnenkort.
0: Als dat nummer daar komt, kom dan please in de studio en zing hem dan ook een stukje live hier.
2: All right. That's a promise.
0: Twee beloftes in één interview. Wil je All My Life? Want ja, je hebt er al iets over gezegd natuurlijk, maar vertel, waar gaat het over? All My Love, sorry. Waar gaat het precies over? Mooie cover trouwens op de streamingsdiensten te zien.
2: Oh, dankjewel. Ja, we vonden het goed erbij passen bij de titel. Ja, het is gewoon corny as hell eigenlijk. Het gaat gewoon over liefde en over the love of your life. Weet je, voor wie je alles zou doen. Weet je, dus ik denk dat iedereen zich daar wel in kan herkennen een beetje. Dus
0: van twee ras-echte Hagenezen. Soldier for Life. En DNA 070. All My Life. Je hoort hem hier op Den Haag FM. Dankjewel, Soldier for Life.
2: Egypte, graag gedaan.
0: Yes.
2: Hey, lobby.

0: Haagse muziek.
1: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
0: Ja, Haagse muziek, dat hoor je natuurlijk hier op Den Haag FM. All My Love van DNA 070 en Soldier for Life. En ja, dit is een romantischer nummer, een beetje urban. Met toch ook rap er doorheen. En ja, luister voor meer muziek van Soldier for Life. Vooral op de streamingsdiensten. Nou, hij zei het net zelf al, ik had hem aan de telefoon. Heel divers, hele verschillende nummers maakt hij. Dus ja, support onze Haagse artiesten, zou ik zeggen. Zoek hem op Soldier for Life op alle streamingsdiensten. En dan Soldier met S-O-L-D-J-A-H. En dan een 4 en dan live natuurlijk. En ook dit laatste nummer samengemaakt met DNA 070 is te streamen. Ja, en dat brengt mij alweer tot het einde van de show. Ik had weer heel veel verschillende gasten. En dat maakt Haags Bakkie altijd weer superleuk. Morgen ook nieuwe muziek, weer totaal andere muziek en allemaal andere leuke gasten. Een vol Haags Bakkie. Voorlopig de laatste die ik dan presenteer, want volgende week is Jessica er weer terug van vakantie. Dan begint natuurlijk ook school weer. Maar deze week nog lekker vakantie. Het wordt vandaag volgens mij warm, maar het kan wel gaan onweren, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga lekker naar buiten en ik ga jullie achterlaten met Outkast, Miss Jackson en Roxy Dekker. En ik spreek jullie heel graag morgen weer. Dan ben ik er weer om 10 uur hier op Den Haag FM. Een hele mooie donderdag gewenst. En bedankt voor het luisteren.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Goedemorgen. Op de Lozerlaan in Den Haag is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit de wagen gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting Wateringen. Politie onderzoekt hoe de bestuurder tegen de boom kon botsen. Een man is gisteren bij een Haags fastfoodrestaurant aangehouden voor rijden zonder rijbewijs. En dat was niet voor het eerst. De politie nam ook de auto in beslag. De man had de auto meegenomen om nog even snel een emmertje kip te scoren. Of die de inmiddels koude kip op het politiebureau mocht opwarmen, vertelt het verhaal niet. Wel staat vast dat hij later voor de rechtbank moet verschijnen. Het weer. Vanmorgen is nog zon bij maxima rond 26 graden. Vanmiddag een enkele bui en vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen en in het weekend wisselvallig weer en nog maar zo'n 21 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
4: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
5: Dus het maken van staal wordt schoner?
6: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
7: Maar moet dat dan in Nederland?
8: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
3: En wat levert dat dan op?
6: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
3: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken in de stad. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
5: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
4: Niet alleen in Den Haag, ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Vorig jaar zijn 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Het gaat om 65 mannen en 38 vrouwen. Dat is het laagste aantal sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS komt moord en doodslag in de 4 grote steden het meeste voor. De afgelopen 5 jaar ging het daar om een kwart van alle slachtoffers. In Den Haag vielen 12 doden door moord of doodslag. Dat zijn er overigens een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. De helft van de vrouwelijke slachtoffers in 2025 werd vermoord door de eigen partner of ex-man. Op de Lozerlaan is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting van Wateringen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Dan het weer. Het is warm en benauwd, zo'n 29 graden. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Elektrisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ja, maar kan het agrar. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken in de stad. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
6: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
5: Niet alleen in Den Haag, ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Vorig jaar zijn 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Het gaat om 65 mannen en 38 vrouwen. Dat is het laagste aantal sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS komt moord en doodslag in de 4 grote steden het meeste voor. De afgelopen 5 jaar ging het daar om 1/4 van alle slachtoffers. In Den Haag vielen 12 doden door moord of doodslag. Dat zijn er overigens een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. De helft van de vrouwelijke slachtoffers in 2025 werd vermoord door de eigen partner of ex-man. Op de Lozerlaan is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting van Wateringen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Dan het weer. Het is warm en benauwd, zo'n 29 graden. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staal project? Kijk dan op www.groenstaal.com.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Van Scheveningen tot het Zuiderpark. De sound van de stad hoor je hier. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet.

0: Met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Lotte Dekker. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken in de stad. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
5: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
4: Niet alleen in Den Haag, ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Vorig jaar zijn 103 mensen om het leven gekomen door moord of doodslag. Het gaat om 65 mannen en 38 vrouwen. Dat is het laagste aantal sinds de start van de registratie 30 jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS komt moord en doodslag in de 4 grote steden het meeste voor. De afgelopen 5 jaar ging het daar om een kwart van alle slachtoffers. In Den Haag vielen 12 doden door moord of doodslag. Dat zijn er overigens een stuk minder dan in Rotterdam en Amsterdam. De helft van de vrouwelijke slachtoffers in 2025 werd vermoord door de eigen partner of ex-man. Op de Lozerlaan is gisteravond een auto tegen een boom gereden. Hulpdiensten hebben de bestuurder uit het voertuig gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het ongeluk was de Lozerlaan een tijdje dicht in de richting van Wateringen. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Dan het weer. Het is warm en benauwd, zo'n 29 graden. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

Hot Town, Summer in the Hague, Den Haag FM. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
9: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
11: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
10: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
13: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
14: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
3: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
2: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
2: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
2: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
8: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: FM. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
11: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
10: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

zomer draait door. Jouw beat, jouw stad. Den Haag FM maakt jouw zomer compleet. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM. Zeg maar dag tegen je rust op zaterdagochtend. Achter de Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
5: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
4: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Dat zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
2: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
1: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan omweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan omweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Vrij Mibo met Elias van Hees. Iedere vrijdagmiddag van 5 tot 6 uur. Live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui.

0: Nu het nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Dat zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
2: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
1: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
2: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
1: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Hallo, ja. Yes, yes. Luister naar Radio Tonka. Hardcorner. Zo'n mooi gezelschap in de studio. DJ Mike. Radio Dynamic. En Old School Ledge. DJ Gilbert. Eerste uurtje.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
4: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
3: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: deze Art Corner
1: tot 12 uur. Soja Rocket in de studio. DJ Mike, DJ Gilbert. Heb je net afgelopen uur naar gekeken.

0: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
1: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
0: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
2: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
1: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan omweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan omweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

als so eine... Push Defect. Don't get on the live house.

0: Goedendag, ik ben Lotte Dekker. De heropening van de Hubertustunnel wordt alweer uitgesteld. Dat laat de gemeente weten. Sinds vorig jaar juli is de tunnel al dicht voor een grote renovatie. In eerste instantie zou de tunnel eind april weer opengaan, maar dat werd verschoven naar begin juli en vervolgens naar september. Maar ook dat blijkt nu niet haalbaar. De aannemer heeft al een boete gehad voor het niet halen van de oorspronkelijke einddatum. En die loopt verder op totdat het klaar is. Wanneer de tunnel wel opengaat, is nog niet bekend. Justitie zegt dat een man van 50 uit Den Haag 8 scootmobielen heeft gestolen. Zou hij hebben gedaan binnen 1 maand tijd. Gisteren kwam de zaak voor het eerst voor de rechter. De man was daar zelf niet bij. Over hem is niet zoveel bekend. Hij zou wel een bekende zijn van de politie. Volgens zijn advocaat ontkent hij de diefstallen. De man zit nog vast. Den Haag houdt binnenkort een proef met noodsteunpunten voor stroom in 4 verschillende wijken. Transvaalkwartier, Scheveningen-Dorp, Ypenburg en het Benoordenhout. Tijdens een langdurige stroomstoring vallen veel vertrouwde diensten uit, zoals de telefoon en het internet. Voor dit soort calamiteiten en crisissituaties wordt in het najaar geoefend met bewoners van de stad, zegt projectleider Mariette van Dalen.
1: Een noodsteunpunt is juist bedoeld om herkenbare plekken in de wijk waar inwoners informatie kunnen krijgen, vragen kunnen stellen. En met deze pilot onderzoeken we hoe zo'n punt in Den Haag in de praktijk het beste kan werken. We zijn steeds meer afhankelijk geworden van stroom, van telefonie, van internet. Daarbij moeten we ook ons voorbereiden als de stroom uitvalt.
0: Niet alleen in Den Haag, maar ook bijvoorbeeld in Leidschendam-Voorburg wordt een proef met noodsteunpunten gehouden. Dan het weer. Het is warm en benauwd. Vanavond kan het stevig gaan onweren. Vanaf 10 uur geldt code geel. Er kan ook veel regen vallen in korte tijd en het kan gaan hagelen. Vannacht loopt code geel af, maar ook morgen kan het nog gaan onweren. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.